gewoon een lief lied. Ik wil je weerschijn kussen in de spiegel. Wanneer ik mijn beeld weerspiegeld zie in je ogen. Misschien ga ik eens weg en verberg de koude mist mijn schaduw. Misschien ga ik eens weg en blijf ik alleen met de echo van je stem. Ik zit en denk, de dag dat we samen weggaan zal nooit komen. Dus ik teken je profiel in het donker en denk dat ik een snelle schaduwende reflex van je ogen kan zien. Hopelijk kan ik het klaren, hopelijk kom je terug. Ik zit en kijk door het raam, zachte zoete herinneringen aan jou glijden als zwanen door de nacht. Hopelijk kan ik nu dromen, hopelijk kom je bij mij. Ik kijk in de sterren en weg zijn deze vluchtige momenten. En ik laat achter mij

0: Urgent FM.
1: Voel je toch? Er is iets dat ons bespeelt.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Goedemorgen, Gent. Voor sommigen staan de examens stilaan voor de deur. Voor anderen is die thesis eindelijk ingediend en kan er misschien toch weer een beetje opgelucht adem gehaald worden. Maar vandaag laten we die deadlines, stress en to-do-lijsten even voor wat ze zijn, want we gaan het hebben over andere dingen en vooral weer gezellig samen wakker worden. Draai die volumeklop gerust wat hoger, want Robin heeft opnieuw een playlist samengesteld om je ochtend goed op gang te trekken. En ook deze week zijn er heerlijke koffiekoeken van Bakkerij Blog te winnen en hebben we weer een hele hoop leuke tips en dingen om te doen in Gent en omstreken. Dus blijf zeker luisteren, zodat je niets mist. We vliegen er meteen in en beginnen doen we met Hit the Wall van Gracie Abrams. Welkom en fijn dat je luistert naar Slijmerstand.

Ja, dus we gaan het vandaag hebben over de Gentse hip-hopgroep Uberdoop. En ik was Danny Arnold. Uberdoop, een speciaal event in de Kinepolis. De wilde plannen voor het komende goede weer. De commotie rond het nieuwe logo van Spotify. En ik heb ook weer een portie muzieknieuws mee voor jullie. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van Blondshell. En die noemt Hard Has to Work So Hard.

0: Zita is er komen bijstaan, want voor de hiphop-liefhebbers onder ons is er wat minder nieuws. Zita, vertel eens.
1: Ja, fans van de Gentse hiphopgroep Uberdope, die konden deze week misschien een beetje verward zijn door allerlei hints op sociale media van de muziekgroep. Maar helaas, voor die Uberdope-liefhebbers was het niet de aankondiging van een nieuw lied of een album, maar het was een verwijzing naar hun afscheid na meer dan 20 jaar muziek maken. Je kan Uberdope kennen van de liedjes Niet te doen of C'est la vie en hun ontelbare optredens in Gent en de rest van Vlaanderen. Op 24 oktober geven ze hun laatste concert in het Wintercircus onder de naam Uitgespeeld. Dus aan alle fans, houd de ticketverkoop zeker in de gaten en hun laatste optreden, dat je dat zeker niet mist. Want daarna zijn ze, zoals ze zelf zeggen, uitgespeeld. Zijn jullie fan van Uberdope?
0: Ik zelf ken Uberdope niet. Maar je hebt mij daarnet iets laten horen. Ik ben niet mega fan. Nee, niet per se. En jij, Robin?
2: Nee, dat is mijn favoriete muziekgenre. Zo mensen, nee, mannen die zingen in een dialect. Daar ben ik heel slecht op. Of dat een Gentse, Antwerps, West-Vlaams muziek. West-Vlaams is ook geen muziekstijl. Dat ben ik. Maar andere artiesten, dat was ook Brihang of zo. Laat het uit.
1: Ah, nee, ik ben ook niet zo'n fan van Brihang.
2: Ja, maar dat is allemaal zo dezelfde paraplu voor mij.
0: Ik kan daar wel de charme in van zien.
2: Ja, ja, charme, ja, dat wel.
0: Maar bijvoorbeeld donderdag op Keizerfest was zo heel dag hip-hop en dat was wel tof. Dat was wel tof. Ja. Terwijl ik normaal niet echt een hip-hop girly ben.
2: Maar ik snap dat. Maar dat is geen hip-hop. Ik weet niet. Er is toch een steentje in mijn schoen. Ik maak er geen nummer over.
0: Puur omdat het Vlaams is dan.
2: Maar nee, gewoon. Ik weet niet. Ik vind dat geen hip-hop. Maar jij zegt dat is charme. Maar ik vind muziek hoort niet charmant te zijn.
0: What?
2: Dat moet goed zijn.
0: Ja,
2: dat
0: wel
2: is toch? Gewoon niet goed. Maar nee, charmant doesn't get you there. Sorry.
0: Het moet een combo zijn van verschillende dingen. Maar ja.
2: Ook toeristlamsie, okay. En zo, echt absoluut niet mee beginnen. Ik denk echt, nee.
1: En als... wat denk je van zwangerie?
2: Ja, zal dat nog.
1: Opinion!
0: Pas op, hè. Misschien luistert Silke, hè.
2: Oké, ja. Dus alsof zij luistert om 7 uur. Als zij hier niet is, is zij niet wakker.
0: Maar ben jij een fan, Zita, van Uberdope?
1: Ik ken die liedjes wel, maar ik ben niet per se een grote fan of zo. Okay. En ik ken er dan ook 2 of zo van de liedjes. Dus
0: okay. Die
1: een
0: dat je echt hebt opgezond.
1: Ja.
2: Dus voor alle 3 fans die luisteren. Ga naar het Wintercircus.
1: Ja, exact. 24 oktober.
2: Voilà.
0: Allee.
2: We gaan nu luisteren naar Arms Wide van Sadie.

0: Ja, Me and You Together song van de 1975. Wat een banger, toch? Bon, wij gaan het nu hebben. Zita heeft iets mee over Spotify. Ik weet niet wat.
1: Spannend. Ja, Spotify is dus 20 jaar geworden. En die hebben dan natuurlijk niet zomaar aan de wereld voorbij laten gaan. Want alle Spotify-gebruikers konden genieten van een persoonlijke Spotify Wrapped van de voorbije 20 jaar. Dus al je all-time favorite nummers werden gebundeld in één playlist.
0: Wacht even, tussen pauze. Wat was jullie all-time favorite song?
1: Bij mij heet het Get You the Moon, maar ik weet even de artiest niet meer.
2: Ik weet het ook niet van buiten.
0: Allee, guys, kom aan, een testament.
2: Sorry.
1: Wat was jouw nummer 1?
0: Bij mij was het American Teenager van SL Kane.
1: Oké.
0: Ja. En meer 500 keer geluisterd.
2: Dat dacht ik wel, dat Ethel erin ging staan.
0: Ja, ik was wel best dat mijn nummer 1 was. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Ja, ik dacht eerder Lord of zo. Bon,
1: ah, ja, ook leuk. Ja, maar bon, dat was dus eigenlijk niet het enige, want er kwam ook nogal commotie rond het nieuwe logo dat ze hebben ontworpen. In de plaats van een simpele logo en die groene bol op die zwarte achtergrond, hebben ze daar een soort discobal variant op gemaakt. Maar niet alle meningen daarover waren even positief en niet iedereen is een fan. Maar die mensen hoeven zich niet langer zorgen te maken, want Spotify kondigde aan dat ze het logo in de loop van de week terug naar het originele design gaan maken. Zijn jullie fan van het logo? Want ik eigenlijk wel.
0: Ja, zwaar wel.
2: Ja, ik was eerst een beetje verschoten, maar ik ben er wel al gewend aan geraakt. Dus van mij mag het wel blijven.
0: Ik heb het gewoon gehad met minimalisme.
1: Ja, en ik hou wel van alles dat glitters heeft en een beetje overdreven is.
2: Het is inderdaad wel leuk. Het is iets anders.
0: Voilà.
2: Letterlijk.
0: Hey, kom, ik heb het gehad met al jullie saaie, strakke logo's. Geef mij fun.
2: Ja, inderdaad.
0: Het is niet fun.
2: Oké, maar dus het gaat veranderen, het is zeker.
1: Ja, Spotify heeft een aankondiging gemaakt dat iedereen moet stoppen met neuten en dat ze het wel terug gaan veranderen naar hoe het was.
0: Ze hebben niet gezegd, je moet stoppen met neuten.
1: Basically.
0: We hear you, we're gonna change it back next week.
2: Dus het is door de commotie dat ze het gaan veranderen.
1: Oh ja, ik weet niet of dat ze dat sowieso gingen horen. Ja.
0: Twitter is een luide plek.
2: Ja, wordt dat zelf nog gebruikt, Twitter? Ja. Ik ben daar echt al lang niet meer op.
0: Very on it.
2: Oké.
0: Sorry, Elon Musk. Wij gaan luisteren naar Solitaire van Sophia Stijl.

0: Grace Ives met Drink Up was dat nog. Die speelt, by the way, 10 juni in de Botanic in Brussel. Nog niet uitverkocht. Just telling you. Rosdien, jij hebt nog iets van nieuws mee over een zekere Kinepolis.
1: Ja, inderdaad, Robin. Want op zaterdag 30 mei kan je in Kinepolis Gent eens iets helemaal anders doen dan gewoon een filmpje meepikken. In een van de zalen wordt er namelijk voor één dag een feestje gebouwd met live DJ-sets en zelfs een tijdelijke cocktailbar midden in de zaal. Het initiatief komt van Hopla, een collectief dat wel vaker unieke feestlocaties opzoekt. En het feestje start om 5:30 en gaat door tot middernacht.
0: Stoemuur, dat is hier in Amerika. Hè?
1: Maar ja, kijk, de zaal wordt niet helemaal leeggehaald. De stoelen blijven gewoon staan. Onderaan is er namelijk genoeg plaats voorzien voor zo'n 400 dansers en een DJ-boot. En de muziek die is elektronisch met tropische invloeden. Dus je moet er wel voor zijn, maar ja. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wordt alles ook gefilmd en live geprojecteerd op het grote scherm in de zaal. Dus je kan volop dansen of net lekker blijven zitten in je stoel met popcorn in de hand en kijken naar de DJ's en het dansende publiek op het grote scherm. Hier zijn dus nog steeds tickets voor te bemachtigen en een ticketje kost net geen 18 euro, namelijk 17,95 euro. Ja, nu vraag ik mij af, Robin, is dat iets voor jou? Zou jij hier naartoe gaan?
0: Dat denk je zo.
1: Ik heb er mijn twijfels bij, maar...
0: Zou jij er naartoe gaan?
1: Ja, ik zou er wel naartoe gaan, moest ik geen examens hebben, denk ik.
0: Echt?
1: Gewoon om het eens mee te maken.
0: Om 5:30.
1: Ja, waarom niet? Als het slecht weer is. Moest het goed weer zijn, dan... Ja, ik denk ook...
0: Ja, het overtuigt mij niet. Het voelt gewoon als... Oh, zo, hoe noemt dat? Stoffestival in Knokke? Sunsetfest? Nee. Sunset? Nee, Weekend Dance. Zo voelt het.
1: Ja, oké, dat snap ik ergens wel.
0: Zo met tropische invloeden.
1: Ja, maar dat is toch eens tof. Cocktailbar, zo is iets nieuws, een nieuwe locatie. Ik ga altijd goed op originele locaties om in te feesten.
0: Ja,
1: vind ik altijd wel leuk.
0: Allee, I wish you all the best.
1: Ja. Allee, ja. Ik zou zeggen, ren allemaal naar de site van Kinepolis voor nog een ticketje te bemachtigen, terwijl je luistert naar Blue Disco van Arlo Parks.

0: Yes, de afgelopen weken was het echt rot weer. Maar België zou België niet zijn, moest het nu niet 360 graden draaien en van koud en regen naar een hittegolf gaan. Vanaf vrijdag wordt het namelijk 26 graden of meer en volgende week zelfs temperaturen tot 33 graden. Ja, nu vraag ik... Ja, awel. Nu vraag ik me af, wat gaan jullie doen? Wat zijn jullie plannen?
1: Nee, ja. Zijn mijn plannen de Blaarmeers.
0: Ja, gaan we jou daar elke dag zien dan?
1: Ja, jullie niet, hè.
0: Ja, nee.
2: Nee, ja, studeren.
0: Nee. Sad.
1: I deserve my break.
0: Ja, tijdens studeren ga je toch een beetje genieten van het weer? Of...
2: Ja, misschien buiten op mijn terras een beetje studeren.
0: Dat is ook al een vibe,
2: ja,
0: hè?
2: Inderdaad.
0: En we kunnen pauzes nemen. Nee?
1: Dat heb ik nooit gedaan. Nee.
0: Oei, zelfs niet als het goed weer is.
1: Maar het hangt vanaf wat ik aan het doen ben. Was ik met mijn laptop buiten, doe ik absoluut nooit.
0: Ja, dan wordt hij wel warm.
1: Wel
0: ja,
1: maar
2: je moet wel, ja, je moet wel in de schaduw zitten, want ja, anders gaat hij ook niet goed zien en al.
0: Nee, dat is waar. En er mag ook niet veel wind zijn, anders de blaadjes overal. Woep.
1: Ja, blijf gewoon binnen.
0: Ja, maar oh, ik heb ook zoveel zin om van alles te gaan doen.
1: Dat snap ik.
0: Maar ik heb een vriendin die een zwembad heeft en zij heeft nu geen examens meer. Dus ze was wel zo van, kom maar af en je mag ook zelf hier studeren. Ik zal wel een boekje lezen. En ik ben zo van, oh, ik ga dat waarschijnlijk wel doen. Maar ja, kijk, maar ja, ik gun het jullie ook. Ik gun het jou ook, Robin, met het feit, je hebt die thesis, je hebt echt gestreden.
1: Ik
0: gun het u. Even vakantie, even, ja, neem het er maar van. Ja.
2: En ik hoop dat ze mooi weer blijft in de zomer ook, hè, als de examens gedaan zijn.
0: Ja, beter. Please. Stel u voor, opeens festival season en dan is het opeens regen.
2: Het zou me niet verbazen.
1: Dat is altijd.
0: België, doe ons dat alsjeblieft niet aan. Maar bon, we gaan nu over naar Song for the Messenger van Channel Beat.

0: Ja, Zita is er weer op uitgegaan en is naar een gelukkige persoon gaan zoeken die graag koffiekoeken eet. Zita, heb jij iemand gevonden?
1: Ja, zeker. Hallo, met wie sta ik hier?
2: Bert.
1: En wat ga je nog doen vandaag, Bert?
2: Klokken.
1: Oké, vraag voor de koffiekoeken. Hoe oud is Spotify geworden vorige week?
2: Was dat niet 20?
1: Ja, inderdaad. Helemaal juist. Proficiat, geniet van jouw koffiekoeken en laat het smaken.
2: Oh, dank u.
1: En we gaan terug naar de studio.
0: Oké, super. Bert klonk heel gelukkig. Ik hoop dat hij gaat genieten van zijn koffiekoeken van Bakkerij Blog. En wij gaan over naar, met Sidelines van Phoebe Bridgers. Geniet ervan.

0: Ja, we hebben er lang op moeten wachten, maar Robin is eindelijk terug met zijn wekelijkse portie muzieknieuws. Yay, Robin, vertel eens.
1: Let's go. Oké. Dus ja, ik heb inderdaad alweer een portie muzieknieuws mee. Vergeef mij alvast, want ik heb 3 maanden onder een steen geleefd. Dus alles wat ik weet komt uit mijn algoritme. Dus het is misschien niet zo relevant. Zoals je net hoorde, Phoebe Bridgers, Mashayla, is na 6 jaar terug.
0: Yay!
1: Het allerbelangrijkste nieuws uit de geschiedenis van het nieuws, vind ik. Want hoewel er nog geen nieuwe plaats is aangekondigd, is ze de afgelopen maand kleine mini-shows aan het spelen. Zonder ticketsverkoop en zonder aankondiging. Random plekken in de Verenigde Staten, maar echt random plekken. Like, echt random. Met zo 500 man en dan is gewoon de dag zelf en zij kondigde aan. En
0: dus
1: dan
0: heel low-key.
1: You need to go queue en whatever. Okay. Like, if I was there. Well, I'm not. Maar dus ja, daar wordt dus ook nieuwe muziek gespeeld. Er is wel zo'n no-phone policy, dus I don't know what's happening or what it sounds like. Maar bon, ze is terug. Dus ja, de zwaarste vorm die ik ooit heb gehad, maar bon, plaat incoming. Het is van 2020 geleden, by the way, dat zij een nieuwe plaat heeft gedropt. Voor de rest, morgen weer een nieuwe single van Charlie XCX. Miss Girl kan niet blijven stilzitten. Benieuwd wanneer we een nieuwe plaat ook mogen verwachten. Die zou blijkbaar deze zomer aankomen. Het is nog maar 2 jaar geleden sinds Brett is uitgekomen, maar we zijn al 2 albums verder nu. En ik vind dat wild. Dus ja, er is wel veel te doen rond haar nieuwe single. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Rock music.
0: Nee, nog niet gehoord.
1: Rock music, nee.
0: Oh, mooie interpretatie, ja, maar ja, nog niet gehoord.
1: Heb je nog een TikTok gezien, zo tussen de O en dan zo... Nee, oké, ik vind het kans. Whatever. Dus morgen een nieuwe single, SS26 zou die heten. Dus voilà, ik hoop dat het album dan ook wel aangekondigd wordt, want...
0: Oké, dingen zijn naar uit te kijken.
1: Ja, en dan voor de liefhebbers, waar ik niet onder val. Maar ik doe gewoon mijn werk. Drake dropte afgelopen vrijdag 3 platen.
2: Oh.
1: 50 Drake-nummers op 1 dag.
2: Amai.
1: Ja, ik weet niet wat erger was dat of 9-11. Ik ga er geen mening over meegeven, like I just did. Of van alle muziek die ik luister, is dat absoluut geen prioriteit. Blijkbaar vallen ze wel mee als ik lees wat erover geschreven wordt. Allee, ik had zo 1 gezien dat zo wel positief werd ontvangen. En de rest was wel gewoon een beetje... geef het mee aan jullie om ermee te doen wat jullie willen. Dus ja, je hoorde net Silence van Phoebe. Dat was normaal mijn verrassing voor nu. Maar nu gaan we dus luisteren naar Florence Road met Miss...

0: Bon, het uurtje zit er alweer op. Ja, waarover we het allemaal gehad vandaag. Het is heel vroeg in de ochtend en mijn brein staat nog niet aan. Dus ik heb short-term dementia. Of
1: ja, over het feestje in de Kinepolis. En Zita, je hebt ook een paar dingetjes gezien.
2: Ja, voor Spotify die 20 jaar werd. En nog iets, inderdaad.
1: Ja, de hip-hopgroep.
2: Ja, inderdaad, van Uberdoop.
1: Yes.
2: Dank u.
1: En ja, het muzieknieuws natuurlijk. En we zijn zo blij, Robin, dat je terug onder ons bent. Echt alleen, waar.
0: Terug onder de mens.
1: Ja, toppertje. Yay.
0: Allee.
1: En er zijn ook weer koffiekoeken door Bert.
0: Klopt.
2: Ja, ik hoop dat Bart geniet van zijn koffiekoeken.
1: Ja, inderdaad, hij had
0: blokken. Niet veel zin in.
1: Nee, ik hoorde het. Hij was een beetje...
0: Ja, Downy Wowie. Het is vroeg, hè. Ja. Je moet die spot in de bub gaan stukje horen.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is ook. Je moet daar echt al staan van 7:35 uur soms.
0: Ja, was al te laat.
1: Ja, maar misschien had hij vrienden die ook al in de rij stonden.
2: Of misschien kan hij zijn koffiekoeken omruilen voor een plekje.
1: Ja, inderdaad. Ik heb letterlijk vriendinnen die blauwe plekken hebben gekregen door het drummen in de ingang. Dat mensen hun duwen. Ja. Ze sturen dan de dag erna, zo allemaal in blauwe plekken.
0: Dat is wild. Allemaal voor een dag te gaan leren.
1: Dat is echt heftig.
2: Dat is insane. En er zijn zoveel plekken in Gent waar je kan studeren, waar je niet moet aanschuiven. Ja. Ik begrijp dat echt niet.
1: Maar Boekentoren is echt een goede plek. Boekentoren, echt waar. Ik studeer daar ook heel graag. Ik vind dat wel heel leuk.
0: Nee, dat is zo'n grote zaal. Ik krijg er een zaaie van.
2: En er zijn superveel campus van UGent waar je gewoon in PC-lokalen en zo kan studeren. En er is daar niemand.
1: Ook waar. Maar dat is juist leuk, hè? Een beetje sociaal druk.
2: Ja, maar ja, sociale druk kan ook met 20 in plaats van 500.
1: Ook waar.
0: Het is ook gewoon geen leuke bub, vind ik. Ik vind het er niet gezellig. Het is niet...
1: Ga ik wel. En je kunt daar ook eten, terwijl rozier moet je in kluisjes gaan zetten en zo. Mm. Dus dat is zo wat ding. En het is vroeg open, laat toe. Dus.
0: Ja, als je zo'n grote fan bent, ga dan.
1: Ja. Nee, maar ik ga ook.
2: Be my guest.
0: Allee, ja.
1: Maar het is inderdaad heftig. Maar bon.
0: Heb jij nog een nummertje klaarstaan, Rosine?
1: Ja, inderdaad. Feel the Real van Fuckers.
0: Klopt. Allee, laat maar.
1: Yes,
0: laat maar
1: geniet komen. Ervan.
3: Dit is Urgent FM.
4: Pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert.
5: Dit is
4: Uders bezetten.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat sleet, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij, ik hoop dat je die vaak genoeg krijgt.

Yelling on the floor.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
2: De politie.

0: politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kansen op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Joort Genk-coach Nicky Haaien.
1: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen, die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
0: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

and I'll see.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
3: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
2: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Achter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
4: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
2: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros.

0: Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

Welkom bij Limnes België. Het is nog altijd slecht weer, maar het schijnt gaat vanaf morgen goed weer worden. Ja, dat is het bruggetje die ik eigenlijk probeer te maken, is dat ik ga proberen de komende 120 minuten, de komende 2 uur, jullie hart te verwarmen met nieuwe Belgische muziekjes. Zoals we dat gewoon zijn bij Limnes België, het programma dat in samenwerking loopt met Limnes Dash, de website die steeds de Belgische muziek in de kijker zet. We gaan van eerst keer invliegen. Wat dacht u van de nieuwe van Ila, In My Heart?

Een paar maanden geleden trokken de mensen van Ida naar Engeland om daar een paar songs op te nemen. En dat gaat binnenkort allemaal verschijnen op een plaat. Ik weet niet of die van het jaar uitkomt, maar in ieder geval, de eerste single eruit was In My Heart. En ik ga daar niet veel doekjes aan winnen. Als dat het elan is van de volledige plaat, dan weet ik meteen ook welke plaat het van het jaar gaat worden. Dit is Blue Jean met de nieuwe single Cancel Me.

Normaal kennen we Blue Jean van zeg maar country muziek, maar voor de nieuwe single Cancel Me kiest hij dus volop het lo-fi pad, zoals we dat kennen van pakweg Elliot Smith. Een paar weken geleden verscheen er een opmerkelijke Facebookgroep voor degenen die nog Facebook volgen. En dat was gewoon weg, wij willen Prekofsky op Gent Jazz. Ik denk niet dat ze dit jaar op Gent Jazz staan, de heer van Prekofsky, maar ze zijn wel aanwezig in de playlist van Limnes Belge. Het is een nieuwe single, House of Work.

Klinkt wel lekker, de nieuwe van Prikofsky, The House of Work. Vorige week donderdag was het Onze Lieve Hemelvaart. Niet dat dat zo belangrijk is, maar het was wel de dag waarop dat Velvet Jesus de eerste single van een nieuwe plaat ging releasen. Eigenlijk is het zelfs meer, ze zijn van plan om iedere keer op een katholieke feestdag een nieuwe single te lossen. Dit is The Endless Border.

Wat een perfecte single was dat toch? De Endless Border van Velvet Jesus. En dus binnenkort een volledige plaat. En u hoort daar ongetwijfeld meer over op zowel Lumnus Dash als Lumnus Belge op Urgent FM. Een paar maanden geleden verscheen de debuutplaat van Margit, die noemen Gentle, een ongelooflijk goede plaat trouwens. En in die sessies werd ook nog een nummer opgenomen, die noemt Lust. Lust heeft uiteindelijk niet de plaat gehaald, maar is nu uitgebracht als aparte single. En of we daarvan houden, hier is Margit.

Ja, een tamelijk indrukwekkende single was dat van Majid Lust. Een tijdje geleden was King Hey de belofte op Willy. En ze kregen een opdracht van Willy. Ze moesten een klassieker coveren. Uiteindelijk viel de keuze op The Who en My Generation. En de band vond dat zo'n goede versie, terecht overigens, dat ze gewoon besloten om daar de nieuwe single van te maken. Hier is King Hey en My Generation.

Yes, totteraars, alle landen verenigen u en zing mee op het fantastische My Generation. De geschiedenis ingezongen door The Who en nu een keer de geschiedenis ingezongen door King Hey. Het is een nieuwe show van Pelkendealer.

Ja, wie hier niet kan opdansen, heeft een probleem. Britpop uit Leuven was dat, afkomstig van Pelican Dealer en dat is Come Around. Dat is trouwens een nummer uit de EP Eyes on the Prize, die zeer binnenkort uitkomt. Of het uit is, u moet maar eens checken op de bekende Spotify. Ja, een plaatje die ik al een tijdje draai is Sint Maarten. Is afkomstig van de Gentse band Black Blinded. En ik heb gewoon besloten dat ik dat nog een keer ga draaien. Black Blinded, hier zijn ze.

Sint Maarten was dat. En ja, dat is Sinterklaas. Hè. Heeft ook iets te maken met Wasseret. Wat Wasseret en Sinterklaas met elkaar te maken heeft, dat heeft de band al een paar weken geleden komen uitleggen in de studio van Urgent FM. En u vindt ook tekst en uitleg terug op Lunnes Dash, de website, in samenwerking met dit programma. Ik heb een zeer mooie primeur voor jullie. De nieuwe single van Dark Beach. Oh my god.

zijn al een tijdje een van mijn nieuwe favoriete bands uit dit land, Dark Beach. Was een nieuwe single, Oh My God. En ja, binnenkort tijdens Gentse feesten, het is niet op het podium. Trouwens, binnenkort gaan we gewoon een keer een programma maken hier op Lumens België, wat u allemaal zo kan zien tijdens Gentse feesten. Want dat is al een heel pak hoor. Dit is Brent van Nesten, Freedom to Disappear.

Schoon, schoon, schoon, zoals we het altijd gewoon zijn, hè, van Brent Van Est, Freedom to Disappear. Komt trouwens uit het derde deel van zijn trilogie, die noemt A Collection of Goodbyes. Ja, het is een nieuwe single van Gianna Rally, Back.

0: Sounds like a very good deal.
1: Ja, ja, stel je voor, er komt een supermarkt binnen en daar zit achter de kassa Gennarelli. Ongelooflijk fantasie, hè, maar het is zelfs een beetje realiteit. Je moet gewoon eens naar YouTube gaan en eens kijken naar het clipje van Gennarelli, de nieuwe single Back. Dit is Leslie Baker en zijn nieuwe single. En die gaat over Al Pacino.

Al Pacino, goede acteur en een goede single van Leslie Baker. En we gaan naar Luik. In Luik vinden we de band Empty Head. Volgende week verschijnt hun debuutplaat, die noemt Freak Show. En die is geproduced door niemand minder dan Damien van der Hasselt van Millionaire. We gaan daar de single uit draaien. Vincent, of Vincent, ik weet ook niet wat ik moet uitspreken. Op zijn Frans, op zijn Engels. Het speelt allemaal geen rol. Het is een van de betere singles van dit moment. Empty Head.

Ja, er wordt zeer goede muziek gemaakt in Franstalig België. Uit Luik, Empty Hand en Vincent. Afkomstig uit die plaat, Freak Show, binnenkort in de handel. We gaan blijven in Franstalig België. Ik denk in Brussel. De naam is Richard Richard en de titel van de single is Parafernalia.

Richard Richard en Paraphernalia. Dit is een nieuwe single van Bonacar, die noemt Chairman. En die komt nu uit Gent.

nieuwe show van Bonaka was dat Chairman. Ik kan nu een nummer draaien van welgeteld 2 minuten. De uitvoerders zijn Batchmesser. Zijn samengetrokken uit leden van onder andere Mindrace. En binnenkort te zien in een zaal Goed Leven samen met Modder en Wijf. Het is een nieuwe single, Target Practice.

0: Dutch Master was dat. En de nieuwe single Practice. Target Practice. Ik heb iedere week een gast met mij. Vandaag is het recht over mij, Hanna van de Bussen. Hallo Hanna.
1: Hoi,
0: hoor je mij? Ik hoor u perfect, Hanna. Oké. Okay. Hanna is de frontvrouw van Sugar Bunny. Hanna, ik heb het al zoveel geprobeerd. Het is een van mijn lievelingsbands, het is een van de beste bands van het land. Maar ik slaag er maar niet in, om je te omschrijven. Bij deze, de opdracht. Hoe klinkt Sugar Bunny volgens jou?
1: Ik vind dat ook zelf iets zeer moeilijk, omdat ik eigenlijk nooit vanuit genre vertrek of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook iets dat blijft evolueren.
0: Mm-hmm.
1: Ik werk ook met muzikanten die uit helemaal verschillende angles komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft ook zijn invloed. Dus dat echt in een genrebox steken vind ik zeer moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat ik wel dat ik kan zeggen dat ik neig naar jaren 90.
0: Mm-hmm.
1: Qua esthetiek of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar qua genres, ja. Nu, op dit moment, postpunk plak ik er wat op.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we ook naar de nieuwe plaat toe meer
0: mm-hmm. ja. mm-hmm.
1: die wereld aan het verkennen zijn. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk de eerste EP hebben we mm-hmm. echt heel stripped down gehouden. Mm-hmm. En heel veel focus op songwriting. Mm-hmm. Dus ja. Vul het maar zelf in, of zo.
0: Het zelf het woord songwriting gebruikt. En soms denk ik ook wel dat het gewoon emotionele pop is. Want het zijn echt wel liedjes die blijven hangen.
1: Ja, mm-hmm. zeker. Ja, ik hou ook wel van nummers die van A tot Z een
0: mm-hmm.
1: soort van steek houden. En zeker textueel. Ik heb daar ook wel lang op ingezet. En eigenlijk jaren op getraind om
0: mm-hmm.
1: een betere songwriter te worden. Mm-hmm. Dus ja, voilà. En dan live heeft dat weer een hele andere uitwerking. Dan gaat het echt over performance en emotie.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en een gevoel overbrengen meer dan.
0: Mm-hmm. Ik heb gezegd, het project van Hanna van den Bussen, maar het zelf al gezegd dat het ook meer muzikanten zijn. Dat zijn niet de eerste, de beste. Hè? Wie zijn die?
1: Ja, dat is dus Mirko Banovic op bas. Mm-hmm.

0: Ja, hoe heb jij Mirko ontmoet, Hanna?
1: Ik heb op de PXL gestudeerd. Mm-hmm. En hij was een van de leerkrachten, niet per se mijn instrumentleerkracht. Mm-hmm. Maar dan in een bandproject, noemt dat, kreeg je een begeleider. Mm-hmm, mm-hmm. En dan weet ik nog dat de eerste keer met Mirko, dat dat voor mij enorm zacht en goed voelde. En, ja.
0: Ja. En naast Mirko speelt ook een Sugar Bunny nog?
1: Nog twee kleppers, ja. Joris Kazier van Steak. Mm-hmm. Steak Number 8 vroeger. Mm-hmm. Ja, fantastische drummer. Mm-hmm. Ik hou enorm veel van zijn live-energie. Mm-hmm. Dat kunnen niet van alle drummers zeggen. Mm-hmm. Ja. Die heeft ook een soort van, ik weet niet, energie dat uniek is en moeilijk te vinden is. Een heel eigen manier van spelen. Mm-hmm. Ook dat was interessant, want die komt ook uit een totaal andere wereld. Mm-hmm. Dus soms moet hij nu zo wat zachter spelen. Ja. Maar hij doet dat supergoed en hij vindt zelf ook een uitdaging. Denk dat dat ook een beetje de insteek was dat voor iedereen echt fris was om iets totaal nieuw te creëren met z'n vier. En dan hebben we Jasper Morel natuurlijk op gitaar. Die speelt bij de Black Box. Zalige gast, ken ik ook al heel lang. Heeft eigenlijk in mijn eerste, allereerste band gespeeld. Dus als ik moest denken met wie dat ik de band wou volledigen, want eigenlijk waren we eerst met drie, die had ik al zo in mijn hoofd. En dan eigenlijk naar Jasper uitgereikt en die zag dat zitten volledig.
0: Het is een superband, hè?
1: Ja, maar ja. Maar pas op, ik wil ook niet dat dat zo een... dat was niet de bedoeling of zo. Ik heb echt naar persoonlijkheden gekeken. Ja, want ik kan niet functioneren in een band met mensen dat ik niet op mijn gemak ben, qua gevoel of zo. En het zijn drie zachte mannen.
0: Voilà, ik heb op autoritaire wijze vier nummers uitgekozen. Ik weet zelfs niet welke ik gekozen heb. Maar ik ga wel iedere keer vragen waarover het nummer gaat. Okay. Het eerste dat ik gekozen heb is Not Nothing.
1: Ja. Maar dat is redelijk straightforward. You left nothing. Een soort van ontgoocheling in verbinding met een persoon. Heel straightforward.
0: Weer al emotioneel, hè?
1: Zeer emotioneel. Ja. Dat was ook zo'n nummer dat er op 5 seconden uit lag of zo. Mm-hmm. En niet aan moeten knutselen en gewoon gaan.
0: Sugar Bunny, Not Nothing.

0: Dat was Not Nothing van Sugar Bunny. Dat kwam uit die eerste EP, of zeg maar LP, want daar staan meer dan 4 nummers op. En, het is hoe je dat bekijkt. Hè? 5, ja. Mini-LP trouwens. Het is ondertussen al een, ja, toch een jaar oud, hè?
1: Ja.
0: Hoe kijk je daarop terug, op die carrière van die plaat? In de zin van, wat betekent dat in jouw leven, die nummers, die plaat?
1: Veel. En niet zozeer de nummers. Ja, jawel. Sommige, bijvoorbeeld een sun of zo, betekent enorm veel. Mm-hmm. Maar die periode was zeer verbindend. Mm-hmm. En we hebben ons rot geamuseerd. Dus ik ga daar altijd heel positief naar terugkijken. Mm-hmm. Die studioervaring was ook hilarisch. Mm-hmm. We zijn vrij snel naar het studioproces gegaan, zodat we de nummers niet overproduceren. Dus bij de essentie blijven en dan met Matthijs in de studio gekropen. Mm-hmm. Wat dat zalig was. Zalige gast ook. Een heel mooie periode.
0: Ja. En die drie mensen, Joris, Jasper en Mirko, jouw band, zijn die ook betrokken bij het creatieve proces van Sugar Bunny? Of is dat toch Sugar Bunny is gaan? Nou, hoe zit dat in elkaar?
1: Ik denk dat ik veel eitjes leg, omdat ik dat ook wel graag alleen doe. Mm-hmm. En zeker als het gaat over echte song uitpuren of zo, dat is moeilijk in een repetitiekot met 4 man. Mm-hmm. Maar zeer zeker dat wij alle 4 betrokken zijn in creatie. Mm-hmm. Mirko ook vooral, omdat we heel veel met 2 ook afspreken. Mm-hmm. Naar songwriting, omdat Sugar Bunny is voor mij ook eigenlijk het basinstrument staat centraal. Mm-hmm. Dat is wat ik vind dat onze sound eigenlijk bepaalt. Mm-hmm. En je hoort dat ook dat die baslijnen die staan op zichzelf eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is een heel, heel toffe manier om te songwriten. Mm-hmm. Als het met gitaar was geweest, zou dat een andere approach zijn, denk ik. Mm-hmm. Dus dat heeft zo wat gezorgd voor de insteek dat heel goed werkt. En waarbij dat de baslijnen ook wel echt een plek innemen en niet zozeer enkel de grondtonen invullen. Dus dat is iets uniek.
0: Je hebt zelf al aangegeven dat je aan het werken bent aan die nieuwe EP, dat die ook iets anders gaat klinken dan...
1: Fullplaat gaan we toch doen,
0: ja. Meer postpunt. Kunt je al iets zeggen? Wanneer gaat dat uitkomen of zo? Wanneer gaan we de eerste teaser van horen? Of is dat nogal een beetje koffiedik kijken?
1: Nee, ik denk dat een eerste single na de zomer er heel snel kan komen. Mm-hmm. Maar we hebben nog niet alle nummers. We zijn eigenlijk in 2 delen aan het opnemen. We hebben nu de eerste deel van de fullplaat opgenomen. Mm-hmm. En dan gaan we nog een 2e deel opnemen. Mm-hmm. Maar er is al gemixt en zo. Dus sommige nummers zijn eigenlijk bijna release klaar.
0: Mm-hmm. Ja. We hebben al veel over emoties gesproken, Hanna. Don't Know How, wat je gekozen hebt, vind ik misschien een van de meest aangrijpendste nummers die je ooit hebt gemaakt. Waarover gaat dat?
1: Waarom? Mag ik vragen waarom?
0: Doe mij iets. Soms doet muziek u wenen, soms doet muziek u wegvoeren naar een andere wereld. En dat doet Don't Know How volledig met mij. Dus, ja.
1: Ik denk dat inderdaad ook een beetje het meest mystieke nummer is op de EP. Dus het is heel simpel, eigenlijk. En daar zit de kracht wel in van dat nummer. Ik vind dat ook zelf moeilijk, omdat in het schrijfproces, wat dat nu al even geleden is, voel je heel erg veel. Ondertussen liggen die nummers al heel lang klaar voor ons. Dus ben ik vooral benieuwd naar wat dat mensen erover te zeggen hebben. De eerste emotie is bij mij geworpen en dan is het eigenlijk het publiek dat reageert. En dat is wel interessant.
0: Er zit een fantastische one-liner in. Your love is on vacation. Hoe zijn daarop gekomen?
1: Omdat het een soort van naïeve beeldtaal is voor iemand die je aan het verlaten is. Mm-hmm. En je hoopt dat het maar een vakantie is, dus dat het terugkomt. Mm-hmm. Dus dat was een beetje de insteek.
0: Gelukkig een ongelooflijk nummer, hè.
1: Merci.
0: Tonderhoud.

0: Don't Know How to Reach You van Sugar Bunny. Weet je wat ook een belangrijk aspect is, denk ik? Dat is het visuele. We zitten wel in de radio, maar als je op YouTube gaat, dan zie je allemaal clipjes die gemaakt zijn. Ze zijn met zeer veel zorg gemaakt en dat speelt ook wel een grote rol, hè, bij Sugar Bunny, of niet?
1: Ik vind dat een zeer belangrijk aspect, maar ook een fun aspect of zo. Het leuke is dat je een wereld creëert, hè. En ik vind het ook leuk om per plaat een soort van visuele wereld te scheppen. Kost natuurlijk allemaal superveel geld, tenzij je het DIY doet. Dus de helft is ook wel echt DIY. En zijn veel video's dat ik zelf eigenlijk in elkaar gestoken heb. Met de middelen die ik heb.
0: Het lijken ook allemaal weer op persoonlijke video's als je naar kijkt. Klopt dat?
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, bijna video's uit het familiearchief, als ik het zo mag noemen.
1: Wel, ik kom er veel in voor, maar dat heeft ook met praktische zaken te maken. Ik vind het leuk als ik op reis ben om video's te maken. Video's in de natuur en toffe scènes. En, moest er meer budget zijn en zouden we nog in een andere wereld leven, dan zou ik waarschijnlijk daar nog meer tijd en moeite in steken. Maar we zitten in een zeer snelle visuele wereld, waarbij dat iedereen moet aangetrokken zijn in 2 seconden. Wat dat vermoeiend is, maar wel interessant of zo. En ook wel omdat ik moet ook leren mezelf meer exposen. Ik ben daar niet de beste in. Maar als dat op mijn manier kan, en denk dat dat een beetje de insteek is, dan vind ik dat oké. Ik wil nogal veel controle over dingen.
0: Ja, maar wat ook makkelijk is, blijkbaar, je doet dat graag als ik met veel artiesten spreek. Ja, al die socials, die zien er eigenlijk zoals en van, we moeten dat hier wat doen. Maar als ik hier naar jouw dingen kijk, daar zit eigenlijk ook wel veel liefde in, hè?
1: Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in alles wat dat film betreft. Dat is eigenlijk zo wat een tweede wereld dat mij altijd aangetrokken heeft. Ook kostumage, alles. Ik vind het allemaal heel interessant. En voor mij is dat een vijfde arm of zo dat je kan uitsteken wat dat dan kan bijdragen tot de muziek. En ik denk dat ik ook altijd zelf naar artiesten heb gekeken die dat volledig... die met alle aspecten werken en die verschillende personages aangaan en niet bang zijn van een soort van wereld te creëren.
0: Dus als luisteraars willen kijken naar het programma op YouTube, ze zijn allemaal te vinden, de clipjes van het eerste tot het laatste. Prachtig om naar te kijken. Ik heb weer voor een optempo nummer gekozen, is mij opgevallen, Into the Mat.
1: Ja, ook een van mijn favorieten.
0: En waarom en over gaat het allemaal?
1: Ik vind het een zeer uniek nummer. Het is zo wat tussen een droomwereld en... het is zo'n sfeertje dat ik denk dat we maar 1 keer gaan kunnen aanraken. Ik weet niet waarom. Ik kan het niet zo goed in woorden brengen of zo. Het was ook het eerste nummer dat we uitgebracht hebben. Of tweede nummer.
0: Dat wordt al veel laten vallen, droomwereld.
1: Droomwereld,
0: Zet je een dromer?
1: Ik droom extreem veel.
0: Absoluut blijven doen, hè. Into the mat.

0: Into the Mad van Sugar Bunny en Hannah staan altijd recht over mij. Ik heb eigenlijk Hannah om 3 redenen uitgekozen. Nee, om 4. Omdat Sugar Bunny fantastisch hoe je band vindt. Maar ja, de eerste reden. Binnenkort op Grand Jazz. Een ongelooflijk nieuws, en Hannah.
1: Ja, super tof. Ik denk dat dat... Ik weet niet. Dat voelt als een unicum of zo. Gewoon om even in die setting te mogen spelen. Het zal een ervaring zijn. Ja, het is ook de max hoe dat Grand Jazz aan het evolueren is. Het is veel meer open naar verschillende genres. En, kijk er super hard naar uit. Ja, ik heb daar ook zelf fantastische bands gezien over de jaren. Dus het is voor mij ook leuk om een keer op dat podium te mogen staan.
0: Ja. Zeker en vast. Ja, het woord jazz kun je met moeite nog gebruiken bij hen, jazz. Maar het gaat wel over kwaliteit. Want je staat daar niet zomaar in. Dat is echt de kers op de taart voor Sugar Bunny tot nu toe, als je mij mag vragen. En waarschijnlijk aan jou ook. Hè.
1: Dat is waar.
0: Ja. Een tweede reden, ongelooflijk, maar binnenkort Sugar Bunny op tour in Japan.
1: Ja, vrijdag vertrekken.
0: Oké, de onvermijdelijke vraag. Hoe in godsnaam ben je in Japan terechtgekomen?
1: Wel, dat is de Belgian Beer Fest. Dus dat is een Belgische organisatie die daar zit. En elk jaar nodigen die een Belgische band uit. Hoe zijn we daar terechtgekomen? Tja. we hebben onszelf voorgesteld. Ik denk dat Mirko daar ook een keer met... Wacht, was het... Met Arno heeft gespeeld. En dan zijn we in een lijstje verschenen met verschillende bands die optie waren. En wij mochten komen. Wat dat fantastisch is, ja.
0: Tuurlijk.
1: Dat is een hele ervaring. Ik ben er nog nooit geweest, dus voor mij is het een totaal nieuwe wereld.
0: Het zijn verschillende steden die je aandoet, hè?
1: Ja, Osaka en dan Yokohama. En we verblijven in Tokio.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja. Want hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik kijk, Sugar Bunny associeer met Japan.
1: Pitterzoet,
0: maar kan bijten, hè?
1: Ja. Nee, ik hou ook wel van de esthetiek en zo. Denk dan misschien eerder zo wat oldschool Japanese. De craziness ben ik heel benieuwd naar. Ik hou heel erg van natuur. Dus zo'n grote steden zijn voor mij echt wel intens of zo. Dat zijn niet de plekken dat ik naar op vakantie ga. Maar ja, ik ga het gewoon over mij laten komen. Al die inspiratie dat we daar gaan opdoen. En het eten. Kijk ik zo hard naar uit.
0: Het is grappig dat dat niet uw favoriete vakantieoord is, want ik ging u eigenlijk...
1: Maar nu nog niet. Misschien is het de ontdekking van mijn leven.
0: Ik ging u eigenlijk vragen, wat gaat u daar absoluut doen in Japan?
1: Ik denk dat we allemaal een beetje verschillende dingen willen. Ik wil gewoon naar een tempel gaan. Ik wil ikebana leren, wat de bloemschikkunst is van Japan. Ik zou heel graag de natuur gaan, maar ik krijg 1 natuurdag, normaal gezien.
0: Mooi.
1: Dus dat is tof, hè. Maar ook al die kleine verdoken plekjes. Al die lichten, al die beelden. Dus ja, het is zeer filmisch ook, hè. En ook, ik ben heel erg benieuwd naar de mensen. Dat is iets dat ik nog niet echt veel in contact mee ben geweest. Dus dat zal wel... Ik ga me gewoon laten verrassen. Ik ben ook niet de persoon die mij totaal voorbereidt. Ik ga liever op avontuur en ik verdwaal liever. En...
0: Ja, absoluut.
1: Dan dat ik met mijn reisschema... en Mirko gaat mij ook overal naartoe zullen, dat weet ik nu al.
0: Sugar Bunny op Grand Jazz en in Japan. En een derde reden waarom je bent, Hanna. Verleden week verscheen de nieuwe single Shape of Us.
1: Yes.
0: The usual question. Waarover gaat dat nummer?
1: Voor mij voelt dat als een... Je kan het heel persoonlijk zien, maar voor mij gaat het eigenlijk een beetje over hoe hard dat we snakken naar verbinding, de dag van vandaag. En ik vind dat je dat voelt, dat iedereen terug opnieuw community wil. Een soort van vorm van The Shape of Us, ja, van mm-hmm. hoe dat we samen bij elkaar horen. Mm-hmm. You Need to Belong, dat is een basisgevoel dat iedereen naar op zoek is. En we zijn dat wat kwijt, mm-hmm. Zeker in city life. Mm-hmm. En daar gaat het eigenlijk een beetje over. Mm-hmm. Dus ik wens dat ook toe naar de toekomst van de wereld, dat we allemaal terug wat meer kunnen verbinden en samen. Ja, stick together. Het is allemaal veel te individualistisch geworden en egocentrisch. Dus bij deze.
0: Dat is mooi gezegd, Hanna. Wij van Urgent FM hopen dat je Hand Jazz en Japan verovert. En dit is een nieuwe single. Shape of Us. Bedankt hoor.
1: Thanks.

Ja, dat was de nieuwe single van Shetty Legs, Precious Moments. En binnenkort komt hij spelen in Café de Loge. Nu heb ik iets uit Limburg. Steve from the band. En dit is de single Leave Me Be.

Lief was dat, nieuwe single Leave Me Be. En dat zit een zeer grote Beastie Boys vibe in. Kent u Miami Memory? Dat is een nummer dat ooit werd gemaakt door Alex Cameron. En deze keer in de versie van Fouts. Voorloper van hun nieuwe album trouwens.

Dat was de nieuwe single van Felt Miami Memory. Het is me opgevallen dat ik in deze aflevering eigenlijk weinig of geen Nederlandstalige plaatjes heb gedraaid. We gaan dat goed maken met de nieuwe van NGP. Die noemt Kapot Geliefd.

tonight, zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter en verlang me.

als een rauw bloedend rode loper naar de nectar. Vergeet me.

It Gets Better van Crax. Timmy, dat is de nieuwe single van Stereo Taxi. Ik ken eerlijk gezegd niks van Stereo Taxi, maar het is een nieuwe single. We gaan luisteren. Yes, Timmy.

Ja, dat was een nieuwe single van Stereotaxi Timmy. Het zit erop, het zit erop in de uitzending. Limnes België. 120 minuten Belgische muziek, ik heb het je beloofd. En 2 uur dus. Ik dank nog eens mijn fantastische gast voor vandaag. Dat is Hanna van de Busje. En dat was dus de frontvrouw van Sugar Bunny. Tot volgende week. Ik zou zeggen, ja. Keep all the good work. Blijf Belgisch luisteren. En iedereen bedankt. Dag, salutjes. En we gaan eruit met de nieuwe single van The Potatoes, Pop the Bottle. Een zeer aangrijpend nummer, maar ja, soms mag het ook een keer zijn om te stoppen. Dag.

0: FM.
1: Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust.

0: Voor een escalatie, overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
1: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Agter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in De Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
2: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat we natuurlijk liever minder gezien.
1: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Stardust

Welkom bij Urgent FM. We luisteren naar Stardust Illuminator, een programma van Pieter-Jan de Koe. Hij neemt je mee in een sprookje van realiteit. Beats als hartslag. Verschillende culturen ontmoeten elkaar hier.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Regio Week met Mirjam FM.

We beginnen met eentje van Martin, Nederlandse producer van zijn nieuwe album. Het is Heavy Sound.

0: era até um... Marcos Valle. Ik denk dat we het nog nooit niet vermeld hebben. Maar Marcos Valle komt zondag naar België. Meer bepaald naar Jazz Midlijm. De Miriams gaan daar in grote getalen aanwezig zijn. Bij Miriam FM zijn we grote fan van Marcos Valle. En ongetwijfeld vice versa.
1: Misschien moeten we de naam van onze radioshow aanpassen naar Marcos FM.

We kunnen daar zeker een democratische stemming over doen. Marcos Valle!

0: En we blijven in Brazilië. Fabiano do Nascimento. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Van het album Villa. Prachtige plaat. Check it out.
1: Is die dan familie van Milton Nascimento?

zijn eigenlijk allebei onze Marcus Valle-platen vergeten, maar we gaan hem verder eren door blijvende Braziliaanse platen op te leggen. Marcus Valle!

En van deze prachtige, prachtige jingle gaan we naar Honey, Belgische band uit Antwerpen. Ze hebben een EP'tje uitgebracht, genaamd Sauce. Te verkrijgen in uw lokale platenzaak of via 9 Dust Wax.

We gaan verder met Braja, New Yorkse saxofonist. Staat op 2 juli op Gent Jazz. Don't miss out. Blijf trouwens luisteren, want we gaan straks opnieuw tickets weggeven voor een van de shows van de concertreeks Palmarium in de Botanische Tuin hier in Gent.

Vandaag bij Mirjam FM. Enkel voor de meerwaardezoekers. We doen aan jazz.

0: Spreek je week. Jazz je week.
1: Met Mirjam.
0: We luisteren naar Ola Tunji, nieuwe band uit Brussel, winnaars Gent Jazz Talent. Spelen ook op Gent Jazz deze zomer, 10 juli.

0: Kurjakin, wij krijgen hier al duist berichten binnen. Hoe de fuck kunnen wij tickets winnen voor die concerten in die botanische tuin? Hoe noemt de concertreeks nu weer?
1: Palmarium. En 2 weken geleden hebben we dus tickets weggegeven voor het concert van Zé Ibarra. Deze week mogen we tickets weggeven voor het concert van de artiest die u nu hoort. Dat is L. Jacobs. Lennart Jacobs. En de vraag is weer vergelijkbaar als 2 weken geleden. De vraag is namelijk, bij welke band speelt L, a.k.a. L. Lennart Jacobs? Ze muzikant. Bij welke band speelt Lennart Jacobs? Laat het ons weten via het kanaal dat je verkiest. En wie weet win jij wel het duo-ticket. Stuur ons mailtje, stuur via Instagram MiriamFM9000 of via UrgentFM. En wie weet. Of sms kan ook. Poststijf mag ook. Mag allemaal. De eerste met het juiste antwoord krijgt een duo-ticket opgestuurd voor het concert op 11 juni in Palmarium.
0: Eerlijk gezegd, ik check mijn mails niet zo graag. Dus liever op Instagram. Maar poststijf is ook plezant. Ik heb eigenlijk nooit geweten hoe dat werkt, een poststijf. Moeten die het juiste adres zeggen? In het Duifs?
1: Ik weet het ook niet, maar ik weet wel bij welke band al Lennart Jacobs speelt. Weet je het ook? Laat het ons weten

vorig jaar op Jazz Midlerm gezien. Fantastische show. Nieuwe zangeres weliswaar. Maar she nailed it.

Dus nog eenmaal voor de prijskampvraag van deze week voor de concertreeks Palmarium. Op 11 juni, L. Jacobs in de Botanische Tuin van Gent. In welke band speelt die jongen nog? Laat het ons weten via verschillende kanalen, maar liefst van al via Instagram MiriamFM 900. MiriamFM 900. Oh. Nee, dus. Het is voor de rappen, hè?

Marcos Valle. Ik denk dat ik het daarnet ben vergeten zeggen. Marcos Valle speelt zondag op Jazz Middelheim. En we zijn er allemaal bij. Daar mogen we geen tickets voor weggeven. Maar ik geef wel 1 punt weg. Ikke Bonifas DJ. Ik loop daar rond. En als je mij aanklampt en mij zegt dat jij een trouwe luisteraar bent van Miriam FM, dan trakteer ik u 1 pint. Alcoholvrije pint. Cola. Of Cola Zero. Dat zijn de enige keuzes. Marcos Valle!

0: Ondertussen blijven de antwoorden op de prijsvraag binnenstromen. Er nog geen enkel juist antwoord. De vraag gaat als volgt. Bij welke band speelt Al Jacobs, a.k.a. Lennart Jacobs? Gentse muzikant speelt op 11 juni in Palmarium en wij mogen daar één duo-ticket voor weggeven. Laat het ons weten.
1: Dat andere duo-ticket is voor mijn date night, hè.
0: Ik mocht geen beloftes meer doen. Eén duo-ticket dus.

Je luistert naar de Compass Point van Dimitri from Paris. Een tribute aan een legendarische studio in Nassau. Waar onder andere albums van Grace Jones en Talking Heads zijn opgenomen. En waar Sly en Robbie deel uitmaakten van het vaste meubilair. Legendarische Jamaicaanse muzikanten. Tot zover de weetjes met Nonkel Kuriakin.

lieve Mirjams. We zijn aan de laatste minuutjes van de show gekomen. Wij verwachten jullie allemaal terug volgende week woensdag 6 tot 7. Laatste woensdag van de maand, dus we gaan weer een mal thema aansnijden. We zijn ons kalender van de thema's wel kwijtgeraakt. Dus je mag nieuwe thema's suggesteren via de app. En voor de rest verwachten wij jullie allemaal zondag op Jazz Middelheim bij Marcos Valle. En remember, als je mij aanklampt en je zegt dat je een Mirjam FM luisteraar bent, gratis pint. Tot volgende week. Joep!

Nou, we gaan eruit met Beck, Devil's Haircut. Blijf zeker luisteren voor 40 Fingers Cartel. See you next week, baby.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Four Fingers Cartel.
3: Hey, hey, hey. We hear 40 Fingers Cartel in je ear. Welkom iedereen op een nieuwe uitzending. Ik ben nog altijd Zami Zulu. Aan de ones and twos hebben we, zoals elke maand, Eskil. Op het programma. Goede muziek. Funky tunes. Dus stay tuned. Eskil in het eerste uur en ik in het tweede uur.
4: That's right.
3: Let's go.

Yes, yes. We hebben al heel wat tracks gehad vanavond. En Zami maakte er mij attent op van... heb nog geen tracklist geshout. Dat klopt. Oké, we hadden dus al tracks van Alberto Contenantino, Antonio Adolfo. Zit een beetje in de Brazilian vibes vanavond. Dan nog een van Claudio Talino, Marta Ren, Magic and Trees. En deze is Cylon en Shreya. Enjoy!

En nu gaan we een keer proberen van de volledige naam van de track uit te spreken. Dus Half the Day Gone and We Haven't Earned a Penny. Van Kenny Lynch, uitgebracht in 1983.

weer.

Yes, yes, yeah. Zami Zulu in the mix for 40 Fingers Cartel in the second hour. De eerste tune was eentje van Raptus Presents. Het is echt zo'n DJ record. SRVJTVTT Beneficent N77 mix. Shout naar Garrett McMullen, die neemt die plaat verkocht. Daarachter was die eentje van All Good Funk Alliance, Pete's Sake. En deze is eentje van Sedgwick Records. Zij een dude uit Australië, die samen met iemand uit Japan zo'n b-boy record gemaakt heeft. Dus stay tuned for more funky stuff with 40 Fingers Cartel. Let's go.

0: Yes, yes, ja. You're still listening to 40 Fingers Cartel. De vorige tracks die passeerden was Mr. Magic en Pookie Blow met Earthbreak. Daarna hadden we Pretty Purdy met, noemt die track? Soul Is, noemt de plaat. Nee, dat is de plaat die nu aan het spelen is, sorry. Het nummer noemt Good Living, Good Loving. En de vorige was natuurlijk John Davis en de Monster Orchestra met I Can't Stop. We gaan nog door tot 9 uur met Funky Tunes. Dus blijf luisteren naar
1: 40 Fingers Cartel.
0: That's right, let's go.

Forty Fingers Cartel. Forty Fingers Cartel.

Yes, yes, yo. You're still listening to 40 Fingers Cartel. Zami Zulu, still in the mix. Wat de vorige tracks was eentje van Incredible Bongo Band. Welke heb ik hier eigenlijk gespeeld? Raunchy was het. Raunchy. En daarna hadden we Creative Source met Migration. En dit is natuurlijk de Jimmy Caster Bunch. Met Bad. Stay tuned. 40 Fingers Cartel tot 9 uur. Let's go.

0: Yes, we zijn terug richting het einde van de show van deze avond. Goed bezig, Sammy. En we zijn uiteraard ook bij de agenda-rubriek aanbeland. En nu vrijdag tot en met zondag kan je in Baramorse zijn voor Laid Back to the Future. En daar kun je onder andere Shimmy Timmy een DJ-set weten doen. Van 1 tot 5. Tevens op zaterdag spelen we zelf met 40 Fingers Cartel op de Urgent FM DJ dagavond, whatever, op Bar Bricolage. Verder kun je ook nog Ghost Dogs Radio.
1: Welke uren zijn dan nu weer? Het was 20 voor 8. Van 8 uur tot 1 uur of 10, basically.
0: Vanaf 7 uur, dacht ik, tot 9:45 of zo spelen
1: juist,
0: wij.
1: Juist, 7 uur tot 9:45.
0: En als ik me niet vergis, is het met Liquid Brother, mijzelf, IJsbreker en Miklem. Dus we zijn voltallig, hè.
1: Met al de 40 Fingers DJ's, hè. Yes, yeah, Max. Dope. Looking forward to that.
0: Zou wel. Moest je overdag niet weten wat doen, kan je steeds naar Brugge. Daar is de Project Grow 2.0. Project van Grass en Jamie.
1: Yes.
0: Yes. En het is daar met een bijtend podium te doen vanaf 5 uur. DJ Tweet, Bias, Breinbrekers treden ook op, Panda, Luca Loops, ook een binnenpodium met James, Jameson, Jamie en Grass. Verder kun je daar ook Sheriff Simmons en Grass bezig zien, Nack, Simon Eye, DJ Iron en dat is op de Reisfest in Brugge.
1: En live painting natuurlijk ook.
0: Uiteraard. Daar draait ook om, hè.
1: Jamie is daar al een hele week bezig met allemaal zo'n panels te maken. Het is in een park. Het ziet er mega cool uit en ze hebben goed weer. Dus zeker gaan kijken als je in de buurt zit.
0: Zal wel. Als je hinter in de buurt zit en je wilt er blijven, dan is er ook nog een afterparty met Grass. Die avond in Bohaus. Op woensdag 27.5 speelt de legendarische band War in de Centrale. Met een DJ-set van Ole Soljet, dat is Erik Smout zelf. Op vrijdag 29.5 kan je ook Dave Sanders met Segers gaan zien. Op een locatie in Gent, dacht dat het in het Wintercircus was. Zaterdag 30.5 Van Straat. Een evenement in skatepark Arsenaal. Klopt, Sammy?
1: Ja. Het is daar een mini-festival met skaten. Een skatecontest, jam. Mixmaster Menno gaat daar de DJ zijn. In
0: Sam
1: charge.
0: Funkmaster Frits.
1: Funkmaster Frits. Het is van alles en nog wat. Van 's middags tot 5 uur de volgende morgen. Dus hou jullie vast.
0: Yeah, dope. Ook skatecontests. Best trick van de trappen en zo. Dus zeker checken. Zaterdag 6-6 is het ook Curfew Festival in de Blaarmeers met onder andere Ian Pooley. En er is daar ook een afterparty van in Funke Club diezelfde avond. Ook een hele wijze avond, Pass Out, de birthday party van Barry Martens en Grass.
1: Yes.
0: Jij draait daar ook, Sammy?
1: Ja, ik sta ook op de flyer, de Max. Samen met mijn broeders Menno, Tweet, Iron.
0: Grass uiteraard.
1: Grass zelf natuurlijk. Dus dat is in de Club 69 op de Beestenmarkt. Ja. Dus zeker afkomen. Het gaat dan Hans Naavond party zijn.
0: Ja. Alright. En we zijn op het einde van onze agenda-rubriek. Maar uiteraard volgende week zeker in tune. Dan is het IJsbreker. Met guests, zonder guests. Geen idee, maar altijd interessant. En onze volgende uitzending is op 10 juni. Met Zami Zulu en mezelf, Eskil. Cheers!
1: Yes. We gaan eruit tot 9 uur met nog wat funky tunes. Wat hebben jullie nog gehoord? William Onyebor lag nog op hiervoor. De vorige was eens van Ohio Players. Hi. En we gaan nu naar de Mexican, naar Babe Ruth. Dus blijf zeker luisteren naar
2: 40 Fingers Cartel.
1: That's right.
0: Die bleef hangen.
1: Oké, dank u wel aan iedereen om te luisteren. En tot de volgende keer. Peace.
0: Ja. Yeah.

band uit Lissabon, Makina, was dat met Contacte. Ze zijn trouwens flink aan het toeren doorheen Europa. Al moet je voor België nog even wachten tot ergens in augustus. En ook naar Luik trekken, daar staan zij op het Micro Festival. Alleszins, de tourguide is bij hen ook te vinden. Openingstrek dus voor deze nieuwe Helter Skelter. Dank u wel voor de Fingers Cartel. Jullie hadden weer een prima set. Wij zijn hier alleszins tot 10 uur. Dit is The Atomic Bitchwacker.

Yes, dat was die Atomic Bitchwax. En u hoort het enigszins wel dat er ook ex-leden van Master Magnet in zitten. Dat hoor je wel aan de sound. We pikten hier een nummer uit hun mini-LP Spit Blood. Die verscheen in 2002 en daaruit kwam Black Trans Am. Over nu naar deze van Graveyard en Take Us for Fools.

Niet ontkennen, twee schone platen na elkaar. Eerst Graveyard bracht ons naar Zweden met hun nummer Don't Take Us For Fools uit 2008. Gevolgd door Pagan Altar met The Witch's Pathway. Over nu naar 82, dat is even teruggaan. Inderdaad, u hebt het juist. Dit is Nicky Sudden en Back to the Coast.

0: gespeeld.
1: Ja, prachtig. Deze Jingle Jangle, Back to the Coast, was dat van Nicky Sudden uit 1982. Gemaakt plaats nu voor Jeff Dahl, een hardwerkende man, want hij verleende zijn medewerking aan een 26-tal albums en ook 100 singles of zelfs meer, wie weet. Maakte deel uit van de punk band Angry Simmons. Dit is Jeff Dahl, A Dash of Prayer.

De man bracht toch wel een aardige collectie solo-albums uit. Wij gingen naar 93, naar het album Wasted Remains of a Disturbing Childhood. Inderdaad, Jeff Dahl was dat, met A Dash of Prayer. Over naar 2004, we gaan naar de debuutplaat voor VD. Dit is Undertaker.

U kreeg eerst VD met Undertaker, dat we uit het debuutalbum Further wisten te halen. Gevolgd door de New Bomb Turks natuurlijk uit hun laatste album. In 2002 verscheen dat, haalden wij het nummer Gifted. We gaan over nu naar midden jaren 60 met toch wel de eigen sound van The Monks. Dit is Oh How To Do Now.

Er werd heel wat gedaan met de jaren 60 en dit was er één van. The Monks met Oh How To Do Now kwam uit die classic natuurlijk Black Monk Time, wat volgens mij ook het enige album was dat zij ooit hebben op de markt gebracht. Over naar iets recenter, The Smoking Trees en 66.

Corrosion of Conformity, ook weer flink aan het toeren ondertussen. En ze passeren ons land op 18 juni. Graspop metal meeting natuurlijk. Het was uit het album Deliverance uit 94 ondertussen. Mano de Mono. Over nu naar deze geen onbekende Down and NOD.

Wilt u Down aan het werk zien, zal u al even moeten afzakken naar Frankrijk. Hellfest, daar zie ik ze geprogrammeerd staan. N.O.D. was dat uit 2007. Toen kwam mijn derde album uit, Over the Under. Nog een kleine 10 minuten, Helter Skelter, Rommelklot is zich ondertussen aan het opwarmen. Hiernaast ziet er goed uit voor straks tussen 10 en 12. Wij blijven nog even. Dit is Survain en Calfblind.

Starblind van Sorvain was onze voorlaatste voor deze week. Volgende week een nieuwe Helter Skelter natuurlijk. Niet nog van het Rommelkot zijn zender voor jullie tot middernacht. Afsluiten in stijl met deze I Hate God en Zero Nowhere. Tot volgende week.

Het is 9:04. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. Vandaag begonnen we met een lijntje, dat was We Are What We Are. Het is een nieuwe single. Vandaag is het ook heel druk in de studio, want we hebben twee interviews. Straks met de Harvesters, maar straks in het eerste uur met Frankie van Channel Zero. Dit is de nieuwe Self-Deception, Break.

Aangezien dat King Diamond geen nieuwe albums meer uitbrengt, zat Lex Legion het zelf maar gedaan. Dat zijn de muzikanten achter King Diamond. Gypsy Tears was de nieuwe single. En dit is Acid Rain met The Who of You. En dat is uit het album Days of the Week.

0: Propane was dat met een nieuwe single en die heet Stone Cold Anger. Komt uit het gelijknamige nieuwe album trouwens. Bij ons zit Frankie, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Frankie, bezig met een kleine triomftocht door Vlaanderen?
1: Ja, wat moeten we anders doen?
0: Nee, het is effectief de laatste tocht.
1: Ja, kijk, ik had nog een keer in het Chinees herhaal. Ja. 12 december is de laatste. En ik weet dat het veel niet geloven, maar bon. Mm-hmm. It shall be, zeggen ze dan in het Engels. Dus je kunt het nu geloven of niet, maar ik zeg je, 12 december, stek eruit, trust me.
0: En dat mag dan in de Lotto Arena zijn?
1: Wel, de Lotto Arena is de week daarvoor, hè, want we hebben de drie shows van de AB eigenlijk aangekondigd jaar en een half geleden. Mm-hmm. Want ook de reden dat dit nu 2 jaar duurt, bij wijze van spreken, waar dat er veel over kneuten, ik weet het, maar bon, ze hebben een tijd van blij worden erachter. Het is ook heel simpel. Toen wij, denk ik, 2 jaar geleden, of iets minder dan 2 jaar geleden, naar de AB vroegen van, ja, wanneer kunnen wij kijken om dit verhaal af te sluiten, hadden we in 25 gewoon geen, ja, hoe moet ik dat zeggen, er waren geen datums vrij in blokken.
0: Ah, oké, okay, ja.
1: Dus je moet zo zien, Channel Zero, wij doen al die producties ja, eigenlijk zelf. Wij huren de AB bij wijze van spreken. Dus wat doen wij? Wij zetten daar ook de lichtshow. We zetten Hans de productie, het verhaal wordt door ons opgezet. En Canilien, als je dat ene keer opzet, en je moet dat de nacht zelf weer afbreken en dan 3 dagen later nog een keer opzetten, ja, dan kun je zo goed op de Eiffeltoren gaan staan en 50 dus euro in je hand pakken en je hand open doen. Ja, en iemand in Parijs zal er ook wel blij mee worden. Dus allee, wat wij aan de AB gewoon vroegen, van kijk, kunnen wij in 25 ergens 2 blokken van 3 dagen vinden? Mm-hmm. En dat was onmogelijk.
0: Okay.
1: Dus ja, dat was een beetje een dilemma. Ik had zoiets van, godverdomme. Ja, allee, en die wilden ook niet, AB, allemaal goed en wel, maar naar mijn gevoel een klein beetje te ambtenaars-thinking. En dat was dan heel grappig. Toen was mijn directe reactie van, ja, oké, schuif dat dan 6 maanden op. En dat was dan ook nog een probleem, zo gezegd. En opduurlijk zoiets van, weer was schuif dan 2 jaar op, fuck it. En dan hadden ze nog dagen vrij. En dat was ze van, ja, maar onze website gaat zo lang niet. Echt, dan ga je website fucking verlengen. En dan gaan we dat erop zetten. En dan zo zijn wij aan die 2 jaar geraakt. En ja, we hebben dat dan te koop gezet. En die 3 dagen waren vrij snel weg. Mm-hmm. En dan, dat is ook logisch, zo ver op voorhand, om ik dat zeggen, ja, het is niet zo dat wij dat uitverkopen per dag, per weekend, hè. Zo gaat dat nu ook weer niet. Dus dat heeft dan een tijdje minder geweest, dus die eerste 3 dagen waren weg. En uiteindelijk was dat dan zo, ja, maar ja, die week daarvoor zijn eigenlijk die dagen worden al stilletjes aan ingevuld. Je moet zo zien, AB werkt met een systeem waar je eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, je kunt een optie nemen op die zaal.
0: Klopt.
1: Het probleem is, als je een optie neemt, dan degene die er ook een optie wil opnemen, komt als tweede. Valt de eerste dan weg, dan krijg jij de eerste plaats. En er waren natuurlijk weer al vragen. Ja, AB is ook zeer populair, ik snap dat wel. En zo ja, is dat dan eigenlijk op een punt gekomen dat ik dacht van, god, verdikken. En dan hadden ze ook het lumineuze idee om ons dan in een namiddagshow te duwen. En ik dacht van, my god, moet ik op mijn leeftijd nog Pommelien Thijs naapen? Allee, ik vind Pommelien Thijs de max, helemaal geen probleem. Ze doet het echt fantastisch. Ik vind dat een echte artiest. I fucking like that a lot. Ik ben geen fan van de muziek, maar ik vind wel, als artiest kan ik alleen maar zeggen, straf madame. Mm-hmm. En, maar basically is het zo dat wij de week daarvoor, dan op een bepaald moment kregen we het dilemma van, ja, oké, dat gaat niet lukken, of dat weer moeilijk. En dan, ik heb hier ooit in Deinze, in de Brielpoort, een DJ-set gedaan met mijn DJ Turbo verhaal. En dat was achter onze beste vriend Thierry Tomba.
0: Helmut
1: Lotti. En ik heb toen ze een boekingsagent gezien en die had mij gezegd van, ja, zegt hij, ja, als je dat ooit nog ziet zitten, zou ik dat wel anders wel riskeren dan met jullie een lotto te doen. En zo zijn we eigenlijk daardoor een beetje stoemelings. Ja. We hebben toen gezegd van, kijk, ja, het weekend ervoor kunnen we een optie nemen. Of niet. Mm-hmm. Heeft dat dan bekeken en dat was mogelijk. En dus zijn wij in de lotto brand. En eigenlijk zijn we ook knettergek, want een lotto vullen met een band zoals Channel Zero, dat is geen simpel gegeven. Hè. De meesten denken van, die dikke nek en die gaan dat er wel weer. Nee, I'm sorry, dat is keihard. Er moet al heel veel ja, promo voor maken. Ik denk dat wij al, het zit al vrij goed in principe, maar bon, het is wel, moet je niet vergeten, als je daar dan een productie doet, is dat ook navenant. Dat kost echt wel een pak geld om dat goed te doen. Allee, ja, ja. We gaan dan niet toekomen met 3 lampen en een koeienkop, bij wijze van spreken. Dus ja, allee, goed, Channel Zero in de Lotto Arena. Moet eerlijk zijn, ik heb er helemaal geen schrik voor. Hè. Wat hebben we eigenlijk nog te verliezen? Niks, vind ik. Dus,
0: aangezien jouw neemt dan bereid vindt,
1: dat ja, niet veel. Ja, dus dat ik zeg, dus basically, en ja, en de haters will be haters, en de kneuters will be kneuters. En, ach man, maar eerlijk gezegd, ik lig er al die wakker van. Mm. We doen het gewoon, en we gaan het proberen goed doen. De AB's zijn sowieso, dat wordt een chaos, dat weet ik sowieso al. De AB wordt echt een chaos. Dus 12 december, ja, de stekker eruit, kijk, were you lucky or not? Die een ambetantrik uit Brugge het beslist.
0: Oh, oké. Okay. We gaan eens luisteren naar een liedje van die ambetantrik uit Brugge.

0: En dat was bijna een live interventie rechtstreeks van de zanger.
1: Ik kan het niet door dat nou bestond. Black Flowers in godsnaam, what the fuck. De meeste heb ik al behost.
0: Zeg maar.
1: En toen was er eigenlijk geen plan.
0: Hoe dat?
1: Black Flowers hebben wij gemaakt omdat CNR, die ons toen in 2010... Mm-hmm. Gevraagd had om of dat zij iets wil mocht, of dat zij een single mochten doen. En dat is eigenlijk vrij. Dat nummer is gemaakt op een halve dag. Niet dat ik er een zware fan van ben om nummers te malen op een halve dag, maar bon, allee, het was plotseling daar. En dan de eigenlijk eerste plaat was ook totaal niet bedoeld. Hè. De meesten hebben dat niet door. Die dachten dat er toen een groot plan was, maar eigenlijk niet. Ik had toen een job. De speakers hangen niet boven je kop. Ik werkte bij een bedrijf die dat verkocht. Ja. Samen met Meyersound, het wel bekende systeem van Metallica. Die vorig jaar op Tomorrowland de boel gered heeft. Ik heb dan eigenlijk een opleiding gehad in San Francisco voor dat speakersysteem. En dan is die in Ella Fella Jukul, de fameuze...
0: Ja, ja, de fameuze...
1: IJslandse vulkaan ontploft. En mijn bazen zijn net teruggevlogen voordat die vulkaan eigenlijk uitgebarsten is. En ik zat in LA met Mikey een beetje party animal te uithangen. En maar daardoor ben ik wel verplicht geweest om een maand en een half in LA te blijven, want ik kon niet terugvliegen. Mm. Dus al die vluchten werden gecanceld. Ja. En grappig genoeg heb je dan... ik zat kijk door het dan. Pas op, er zijn slechter plaatsen op de wereld. waar je kunt vast geraken en niet terug kunnen. Maar het is zo dat wij dan eigenlijk... Daar dan eigenlijk de platenfirma je zei van... Kijk, ik had ook zoiets van... Shit man, dan moet je plotseling een hotel betalen voor een fucking maand of een maand en een half. Ja. Voordat ik een vlucht terug kon nemen. En zo zijn wij eigenlijk een plaat beginnen schrijven. Dat is die Feed Away the Brick geworden. En eigenlijk is die plaat er gevallen... Maar letterlijk zonder enige... ik had zoiets van, ik had een job. Mm-hmm. En ook ja, met een baas, een fantastische man, die ook zoiets van, zegt, ja, je bent enige sales in België en Luxemburg. Maar 4-5 maanden niet op die een job zijn, is niet verantwoord. Niet verantwoord. En die had ook zoiets van, ik zeg, ja kerel, ja oké, we zijn nu met Channel Zero. Plotseling staan we dan op Graspop en Werchter en bla bla bla. En zo is heel die een bal gaan rollen. En ja, eigenlijk is het de fout van een IJslandse fucking vulkaan.
0: Dat is leuk om te weten.
1: Dus who believes me? Eh? Ja. Who believes me?
0: Dat was toen met Mickey Dolling dan, dat hij die plaat had gemaakt.
1: Ja, toen we in L.A. zaten, hebben we dan in de drumstudio van Tommy Lee, letterlijk, dat is geen grap, de eerste basissen van die eerste plaat gemaakt. Dingen zat er dan ook bij, je noemt hem van... Back to Differ. Allee, godverdomme.
0: Ja, ik weet op wie je uit hebt.
1: Kan je
0: Roy.
1: Ja, wij van Hot Oldertje, mijn brein laat in de steek. Die was er dan ook. En ja, er is een nummer met hem samen geschreven op die eerste plaat. Dus, maar het is allemaal letterlijk, het was letterlijk on the fly.
0: Dat was niet echt de eerste plaat, hè? Want eerst had je nog bij dingen gezeten, bij onze goede vrienden van Shark Records gezeten.
1: Ja, och ja, Shark Records, my motherfucking god. Dat was ook weer... Ja, ik kan dat ook niet goed uitleggen. Hè. Channel Zero, vele vragen mij van, ja, maar hoe is dat eigenlijk allemaal gekomen? Ja, ik denk dat er ook een beetje de planeet, de stand van de planeten mee geholpen heeft. Het is wel zo, wat dat velen onderschatten, is dat eigenlijk voor... Channel Zero was ik een hele zware tape trader.
0: Ah, ja.
1: Jij kent dat nog?
0: Ja, ik ken dat nog. Ja.
1: Ja, dus tape traders waren mensen die lijstjes naar elkaar stuurden aan de andere kant van de planeet. Mm-hmm. Een lijst van 1000 of 2000 cassettes. En dan, als je interesse had om er 30 live shows of opnames of demo's naar elkaar toe te sturen, was de bedoeling dat jij koos 30 cassettes en dan weer te reiken. Ik stuurde dat op met al die opnames van Belgische concerten of in Nederland, whatever, die ik zelf verzameld had. En dan kreeg ik uit Zuid-Amerika, maar nog allemaal... ik heb ooit nog met de zanger van Morbid Angel brieven geschreven en muziek uitgewisseld. Mm. Dus ja, het is wel zo, ik had een enorm netwerk eigenlijk. Mm. Ik had dat ook niet echt door dat nadien voor Channel Zero. En zo heb ik eigenlijk, toen wij begonnen zijn... Ik had ook gigantisch veel magazines. Hè. Ik was geabonneerd op de Rockhard uit Duitsland en de Hardrock magazine uit Frankrijk. Okay, en ja. Wat was Kerrang? En wat nog allemaal. Allee, mijn grootmoeder die dacht ik van fuck, die naap spendeert al zijn geld, al die boekjes, dat komt hier van al. Maar ja, dat was het netwerk eigenlijk. En later ja, is dat eigenlijk gebleken dat ik dan de demo van Channel Zero heb ik zo naar, denk ik, 100 of 120, 130 adressen gestuurd. En ik heb daar nadien ook nog wel heel wat mensen die mij ja, echt wel later, 2, 3, 4 jaar later, plotseling zoiets afkwam van hey, ik kende dat cassetje nog. Dat was een kick. Ja, allee, dat is heel gek. Maar zo hebben ik wel bij Sharkworkers getekend die... Mm-hmm. Wij zijn daar nog toegereden en wij wisten niet dat wij gingen een platencontract tekenen. Dus dat om je maar een idee te geven. Dus je vertrekt naar Gelsenkirchen omdat er een interesse is. En grappig genoeg, op 2 uur tijd hebben we daar een contract getekend dat we natuurlijk...
0: Daarachter nog steeds
1: wel. Fuck, dat was eigenlijk een miserie dat we getekend hadden. Maar goed, ja, we hadden wel een platencontract. En zo is die eerste plaat er gekomen met Sharkworkers. Ja, uiteindelijk, die man was geen simpele mens. Maar ik moet wel zeggen, op het moment dat we verhuisd zijn op Play the Gansom, dan een paar jaar later, heeft hij wel heel fair zijn commissies betaald die hij ons nog moest. Okay. Ik heb er ook heel veel ruzie mee gemaakt met die mensen. Dat was heel speciaal, hè. Met heel dat verhaal met Vinnie Paul.
0: Dat is mij toen zei, het is echt een shark.
1: Laat dat zijn, die man wist ook vrij goed wat hem deed. En hij mocht dat niet onderschatten. Die had wel een platenfirma die toen wel...
0: Ja, even een tijdje goed gedraaid.
1: In Duitsland had dat heel wat afzet. Hè. We spreken toen ook... Je moet zo zien, Channel Zero verkocht dan 15.000, 20.000 platen in Duitsland. Je kunt dat bijna niet uitleggen. In Vlaanderen worden gaan zo... Je gaat laten een demo en dan had je de plaat. Hè. Ik denk dat we in het begin zo 300-400 cd's verkochten, bij wijze van spreken. En in Duitsland was dat zot. Ja, wij speelden door tours. Wij waren bijna meer in Duitsland dan in België. Zot genoeg. Maar dat kwam door Shark natuurlijk, die een hele grote draagkracht had. Hè. Dat was toch wel het een en het ander. We waren het beste. Al die tournees. Jongen, toch. Dat was Channel Zero in full force.
0: Play the Gansom. En toen kwam de single Help.
1: Oh ja, Play the Gansom. Dus je moet zo zien... ik weet niet of je dat weet, hoe wij eigenlijk bij Play the Gansom beland zijn. Phil uit het Brusselse was goede vriend met Richard 23 van Front of Fortwo. En Front zat op bij Play the Gansom. En eigenlijk is het Richard die ons bij Kenny Gates heeft geïntroduceerd. En wij waren eigenlijk wel zo'n beetje aan het... Ja, mag dat zijn? Dat begon te rommelen positief rond Channel Zero, omdat wij... Ja, wij waren continu aan het spelen. En ook die tweede plaat die dan uiteindelijk mislukt was in Duitsland. Grappig genoeg is dat door de producer die later Gwenno Apes groot gemaakt heeft. Die heeft er toen nog een potje van gemaakt bij ons. Die gast had geen flauw idee. Ik heb er onlangs nog een interview van gezien. Dat hij zelf zei van, jasje, de moment dat ik in die studio viel, was dat voor hem een job. Maar die had geen ervaring met heavy muziek. En Channel Zero was zijn eerste plaat dat hij ooit... opgenomen het. En dat was een falikante ramp. Dat was onze Stigmatized for Life. En dankzij DJ De Man uit een Diamonds, uit Aalst, dat waren toen de platenwinkels, gelijk dat hier de Music Man had, die alle Die Hard albums had. Ging alle jaren naar Foundations voor hem in LA. En die man kende Pantera, voordat Pantera eigenlijk groot, toch in de heavy versie groot geworden is, want zijn er veel ook die niet weten dat Pantera nog 4 platen voor de heavy versie gemaakt heeft. Projects in the Jungle hebben we nog allemaal. Dus, en ook, ja, die zat alle jaren op Foundations voor hem. En zo heeft hij Pantera ook in zijn winkel gehad, hè, in Aalst. Dus die heeft letterlijk de Full Force band daar gehad. En zot genoeg heeft hij dan... door het feit dat dat mislukt was, die dacht van, ja, maar ik kan dat opsturen naar de Vini, die gaan wel reageren. Ja. En ik dacht, ja, het zou wij zijn, de drummer van fucking Pantera gaan ons plaat mixen. Ja. Who fucking knows that shit? En die gast reageerde, man, en ja, en ze is het ervan gekomen. Dus om maar een idee te geven, om dan richting later... Ja, ik denk echt waar, het is misschien grap om te zijn, ik denk dat wij eigenlijk een cruciale rol gehad hebben in Gent. Het is echt geen zever... Wij hebben hier, in 94 hebben wij hier, ik moet opzoeken, of net voor 94 of in het begin 94, de Vooruit Dus uitverkocht. En dat was volledig op onze eigen kracht.
0: Dat klopt, ja.
1: Dus wij
0: gaat dat uit via Support Act.
1: Ja, ja. Maar wat ik wil zeggen is dat wij hadden toen een, ja, allee, wij hingen die posters zelf op. Mm-hmm. En wij verkochten de vooruit uit. En wij staken eigenlijk, hoe noemt hem, Chris Verleijen, van dingen voorbij. En dat is tot in Werchter geraakt. Hè. Ja. En grappig genoeg, in het begin hadden wij niet door dat wij als management Werchter hadden.
0: Ja.
1: Dat lijkt misschien heel gek, maar dat is ook zo. Ik bedoel, je moet je niet vergeten, had geen internet. Dat stond niet zo bloot in de gouden hits, bij wijze van spreken. Van, ja, dus wij hadden iemand die ons gecontacteerd had. En plotseling waren wij vertrokken bij een nieuw management. We hadden dat ook nodig. En zo geschiedde, een safe valt. En voordat we het weten, zitten we eigenlijk plotseling op Torre het Werchter in 1995 om live te vervangen. En dat kwam doordat wij... Ja,
0: ik herinner me dat in het optreden.
1: Dat was heel gek. Dus weer nog eens zo'n verhaal dat je zegt van was dat gepland? Maar voor geen meter. Mm-hmm. Maar echt voor geen meter. Dus ja, en eigenlijk heeft Gent daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Dat hebben we nadien geweten. Mm-hmm. Maar om je maar een idee te geven, als band, het enige dat je moet doen is gas geven en niet te veel omkijken. Hè.
0: Gaan we eens luisteren naar jullie radiohit van in de tijd. Dit is Help.

0: Dat was Help, dus van Channel Zero. Als ik de huidige bezetting bekijk, is alleen Tino nog mee, hè? Van
1: ja,
0: vroeger.
1: Tino. Is, ik en Tino zijn de twee...
0: En Tino speelt nog in een andere band ook, hè, dacht ik?
1: Wie?
0: Tino speelt ook nog in een andere band.
1: La Muerte, maar die zijn ook gestopt. Hè. Die,
0: ah, okay.
1: Die zijn net gestopt, La Muerte. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, ik en Tino, we blijven over. Dat is heel... heel ja, ook het verhaal met Phil. Ja. Goh, ja. Toch wel het een en het ander. Ik durf stel dat die een band toch wel wat teweeg gebracht die qua intense emotions. Mm-hmm. Ja, toch wel allemaal wel... en ook weer, blijf erbij, niet... Tuurlijk kun je dat niet programmeren als iemand overlijdt, maar ja, bon, toch wel allemaal heavy metal. Het gaat zo zijn, heavy metal.
0: En ook een goede vriend van de weg verloren, hè, Dirk?
1: Ja, Dirkje, Goldfish, man. Man, ja. Dat is ook zo... Allee, dat is heel, heel zot hoe dat wij Dirkje... Als ik aan Dirk terugdenk, dan dat was zo de
0: een maatje van alles.
1: Een goede gast die gewoon contacten had, die belde naar Rob Flynn, alsof dat hij... Mm-hmm. Ik denk dat hij meer belde op Flynn dan bij mij, vind ik gezien. Dus dat, de max, hè. Wat ik wil zeggen is dat die gast had gewoon een aura. En ja, dat was de laatste tournee dat hij dan op die akoestiek met ons mee was. Het is eigenlijk zo spijtig. Maar ja, natuurlijk kunnen we daar niet veel aan veranderen, omdat wij wel voelden dat er iets scheelde. Maar wij... Ja, je hebt dat niet door, dat die jongen dan eigenlijk overlijdt. En zo snel overlijdt, ja, dat is heel crazy. En toch, ja, dat was een onmisbare factor. Hetzelfde met Phil. Hetzelfde... Eenmaal dat je die mensen er dan niet meer bij hebt, dan ja, je kunt die eigenlijk niet vervangen. En dan, ja. Mm-hmm. Dat is allemaal niet simpel. Dat is allemaal niet simpel. En keuzes die je maakt, en ja, wanneer wel en niet. Ja.
0: Muziek stopt, maar je blijft een businessman, hè?
1: Oh ja, ik ben... Kijk, mijn verhaal met mijn bier, een jaar en een half geleden, dan ga je er meer op je bek. Mm-hmm. Ik vind dat op zich heel spijtig, want ik weet heel goed hoe dat gebeurd is. Ik heb dat ook niet helemaal in de hand gehad. Draait of keert of niet. Het enige dat ik weet is dat ik op termijn ga proberen een beetje een soort mijn verhaal terug op poten zetten. En ook zorgen dat degenen die er ook mee met mij naar beneden gaan zijn, dat fair blijft en dat terugkomt. En dan ja, ondertussen hier in Gent, ja, het is ook wel weer, I'm sorry to say, het is te weer mee gaan te maken en niet te doen. Het Dada Chappelle verhaal, dat ook een beetje op de bots eigenlijk is gevallen. En ja, kijk, we hebben die...
0: Dat is het verhaal van de whisky, hè? De Black Fuel whisky.
1: De Black Fuel whisky, dat was een idee waar ik al lang mee rondliep. En ik ben hier een beetje door een maat van mij die bij Duvel kwaliteitsspecialist is beland. Want het Black Fuel whisky verhaal van Dada Chappelle is ook van de familie Moordgat. Mm-hmm. We zijn beginnen proeven en het is misgegaan, figuurlijk gezien. Allee, het is goed gegaan. En zo is die Black Fuel whisky er gekomen. Ben er eigenlijk zeer blij mee, want het is toch wel een heel uniek product die vooral door hun kennis is bepaald geweest. Dus ik ben eigenlijk met het concept afgekomen. De 666 flessen zijn bijna weg. En in oktober doen we de tweede batch. En ben blij dat ik toch een klein beetje mijn zakelijk verhaal daarmee terug kan op poten zetten. En als het een beetje goed zit, dan komt het bier ook terug in orde. En ja, verder ben ik dan vooral bezig met eigenlijk vooral AI en IT-toestanden die volgend jaar een beetje mijn verhaal zullen dragen. Ik denk dat ik durf stellen dat ik een van de eerste was in België die een open AI account had.
0: Oké.
1: Okay. Maar we spreken wel van 2020, iets in die richting. Dus ik ben met AI eigenlijk al een hele tijd bezig. En moet eerlijk zijn, dat begint vrij schrikwekkende toestanden aan te nemen. Dus ik ben blij, want ik voel dat ik de volgend jaar, dit jaar al, waarschijnlijk een deel mijn inkomen ga kunnen mee verzekeren. Mm-hmm. Maar ik vind het enorm boeiend. Hè. Ik vind, dat is iets dat, ik kan alleen maar zeggen, of dat je ervoor of tegen of whatever, maakt niet uit. Probeer het gewoon niet helemaal links te laten liggen, want ik kan u verzekeren, binnen dit en vijf jaar ziet de wereld er toch een beetje anders uit. En dat gaat zwaar op die basis draaien.
0: Oké.
1: Maar voor van de rest, blijf erbij. Ja, allee, het is nu aan de jeugd. Let's go. Hè. Ik zou wel in mijn zetel liggen en eens luisteren om te zien of dat goed of slecht is. Ik denk dat Channel Zero... Ja, Channel Zero heeft zijn ding gedaan. Ik ben er ook zeer blij mee. En ook, voor mij was de bedoeling om dit jaar... we sluiten af. En het is de bedoeling dat we er nog... Ik denk dat nu nog 13 shows zijn.
0: Mm-hmm. Dus volgende week onder andere, in de handelsbeurs.
1: In de handelsbeurs zitten we hier. Het is ook een tiny... wat was het? Tiny Tunes... Een heel leuk initiatief eigenlijk. Kids.

0: lieve Bruno. Eén nummertje volstaat. Of was dat een outro? Was het een outro?
1: Dat was een outro.
0: Dat is nu weer een intro. Mag ik nog iets zeggen, alstublieft? Dank u. Het is 11 uur, dames en heren. Het is een shiftwissel. Frankie de Smet van Damme heeft de studio quasi verlaten. Elvis has left the building, zou ik zeggen. Maar er zijn ondertussen een paar jonge snaken toegekomen.
1: Jonge snaken.
0: Well, we hebben 3-3 van jong naar iets minder jong. Respectievelijk. We hebben hier Miguel, op zijn Spaans uitgesproken. Moet ik nu lispelen als ik u aan het spreek?
1: Graag.
0: Ja, oké, dat komt in orde. De Pol, die we al 20 jaar geleden al in de studio gehad hebben. Dus elke wakkere luisteraar weet dat uiteraard dat Pol... van Hitch afkomstig is. En 1000 andere groepen, maar nu toch al een... ik had er nog ook op wagen, 5 jaar met Harvesters bezig is.
2: Ja,
0: en de jonge snaak, Lion, ook wel Leon in de volksmond genoemd. En de meest spraakzame hebben ze thuis gelaten, want die, anders hebben we overuren en zitten weer tot 2 uur 's nachts. Het schijnt. De bassist is niet aanwezig. We hebben zo net genoten van het verse plaatje van Harvesters, namelijk de tweede plaat, genaamd Do Some Good. En ze gaan hier een beetje goed doen, dames en heren. Ze gaan hier ons een uur entertainen met fantastische muziek. Niet alleen van Harvesters zelf, van die nieuwe verse plaat, maar ook een eigenzinnige selectie vinyl dat ze hier meegesleurd hebben. Chapeau alleen daarvoor. Maar ze mogen ook iets zeggen. Dus jongens, welkom. Vertel een keer, hoe was het vandaag in uw dagelijks leven?
1: Ja, dat wilde echt niet weten.
0: Nee, wat is er allemaal gebeurd vandaag?
1: Goed voetbal, straat en omsteken, maar niet meer dan dat.
0: Dus je wilt niks lossen, Miguel?
1: Mijn dag was gewoon een dag gelijk een andere.
0: Oké, saai?
1: Veel platen beluisterd eigenlijk, gelijk alle andere dagen.
0: Ja, dus, heb je het programma goed voorbereid?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
0: Oké. Uw eigen nummers, dat is wel gemakkelijk om mee te nemen. En er iets over te vertellen. We hebben daarnet het eerste nummer gehoord van de nieuwe plaat.
1: Ja, het is eigenlijk... De nummers zijn van ons zoals alle vier. Hè. Het is niet dat ik nummers schrijf en dat alleen...
0: Ja, oké, maar ik ben nu met u aan het praten, dus ik zou van u een antwoord willen.
1: En wat was uw vraag ook alweer?
0: Het eerste nummer.
1: Ja. Ah, het eerste nummer, dat was eigenlijk een...
0: Dat is uw eerste verzoeknummer, dus een beetje een uitleg, als het mogelijk is.
3: Over 900 days dan, hè. Ja.
1: Over 900 days.
0: Over 900 days, hè.
1: Ja, dat was eigenlijk een hoe zou ik het zeggen? Een rare twist in de studio, hè. Want we hadden dat eigenlijk volledig anders geconcipieerd.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Al die lettergrepen.
1: Geconcipieerd in het kot, hè.
0: Ja.
1: Peter kan. En we hadden daar een volledig ander beat onder gezet. Mm-hmm. En in de studio hebben we dat volledig eigenlijk herwerkt.
0: Onder invloed van de producer of...
1: Drugs en drank.
0: Ja, oké.
1: En de producer.
0: Ja.
1: Onder andere Cédric en Alessio, die twee van de Chalalis. En had wel heel goede ideeën.
0: Kunnen we dat even plaatsen, want wij kennen die mensen niet van de Chalalis.
1: Dat waren vroeger de gasten van El Guapo Stunt Team. Daarna zijn dat de Soul Losers geworden.
0: Ja.
1: En vooral Cédric dan, hè. Cédric Maas. Mm-hmm. Heeft ook een programma bij Willy.
0: Zijn dat geen Antwerpenaars?
1: Van de Limburg.
0: Ah, oké. Okay, ja. En waar is de plaat opgenomen dan?
1: In Dardenne.
0: Ja, oké. Okay.
1: Van
0: Limburg naar Antwerpen, naar Gent, naar Dardenne. Ja. Daar moet je nog geluid maken.
1: Ja. De eerste plaat was er eigenlijk ook opgenomen. We zijn er vrij content van geweest. Mm-hmm. Ook heel tevreden van Cédric en Alessio.
0: Ja.
1: Dus Alessio was een engineer. En... Cédric die gaf heel nuttige tips.
0: En zo is dat de eerste nummer?
1: Ja, inderdaad. Dat hij zei van, die drumpartijen, ja, ça va wel, maar probeer een keer dat. En dat is het uiteindelijk geworden. Veel slepender. En een plaat waar we ook een keer zitten experimenteren, met zo... noise, het zit wel een beetje op de achtergrond gemixt, maar met vrij veel effecten, vrij veel fuzzen, delays, bla bla bla, allemaal open, kot open.
0: Ja.
1: En dan een schoon tapijtje eronder gemixt. Mm-hmm. Dus
0: dat is de goede invloed van de producers.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
3: Ja, klopt. Dat nummer is een...
1: Handel de Iemen.
0: Ja, daar worden ze ook voor betaald, hè, mensen?
1: Ja.
0: Ze hebben de plaat beter gemaakt.
1: Ja, zeker.
3: Nou, was. Ja. Net zoals bij de eerste is het echt wel een niveau hoger geraakt, de nummers, door hen ook wel.
0: Kunnen ze al beschouwen als een vijfde en een zesde bandlid?
1: Nee, dat gaan we echt niet aan beginnen.
3: Pas op.
1: Dat is royalties en die...
0: Ja, dat moeten we nog. Dat is al kostelijk genoeg geweest, die plaat.
3: Tijdens die week in de studio voelt dat wel zo wat aan. In die zin, dat echt... Zeker ook de tips dat ze geven over de nummers en dat ze tussendoor tussen de kamer en de studio zelf komen en daar toe bijdragen, dat helpt ook echt wel.
1: Je zit ook zo'n beetje zo down the rabbit hole. Hè? Je zit zo in je nummers bezig en dat klinkt dan goed. En je denkt niet meer buiten de context die je zelf gecreëerd hebt. En als je dat met een producer doet, gelijk Alessio, Cedric wil ik zeggen, die kan je zo kleine hints geven om buiten in de context te treden. Ja. Wat dat redelijk confronterend is soms. Het enige wat we tegenkomen zijn van dat Cedric zei.
0: Hoe lang hebben jullie daar in de Ardennen gezeten?
1: Een week.
0: Dat is nog bescheiden. Hè? Dat is...
1: Ja, ça va.
0: Dat is niet gelijk Guns N' Roses met de Chinese Democracy. Nee. Dat is er 20 jaar aan gewerkt.
1: De derde.
0: De derde plaats wordt 20 jaar.
1: En de Ardennen dan nog.
0: Hadden dan nog halen, Miguel, 20 jaar?
1: Dat is niet. Nee.
0: De Rolling Stones zijn ook een nieuwe plaat uit.
1: Mijn tanden zijn al te lossen, dus dat komt niet goed.
0: Niet meer zitten. Onze technieker ging zijn, ze gaan er vier trekken van hem. Dus, Paul, ik zie dat er iets brandt op uw lippen.
2: Brandt er iets op
1: een kus.
2: Ik zal het blussen met een pintje. Maar...
0: Ja. Kunt u voor de micro stellen? Het is nogal moeilijk om u op te vangen als je achter de micro staat.
4: Ja, maar Miguel is een grote mens, dus die moet iets klaar voor mij. Nee, ik wou... is het dringend?
0: Dat is mijn lief.
4: Is uw vrouw aan het bevallen?
0: Ik hoop van niet, want dan is het niet van mij. Maar we zijn nu op de haven.
4: Wegsfeer. Nee, ik wou dat net even gewoon inpikken op het feit dat je zei van... Zijn de producer en de engineer dan eigenlijk ook zo wel lid van de groep? Op die moment is dat effectief ook wel uitgesproken dat dat voor die moment en voor die periode effectief ook zo was.
0: Voor een weekje waren ze lid.
4: Ja, effectief.
0: Bij het concepiëren van de plaat.
4: Ja, inderdaad. Het concipiëren van de plaat.
0: Ja, het komt van Miguel, dat moeilijk woord.
4: Ja. Maar het is goed als ze aan het concipiëren waar ik meegewerkt heb. Want er stond ook één nummer op de plaat. Dat ik al een paar keer verteld heb aan andere mensen ook. Waarvan we heilig overtuigd waren dat het supergoed was. En zij waren ook heilig overtuigd dat het supergoed was. Maar het was wel een kopie van een Led Zeppelin riff.
0: Zonder dat we het door hadden.
4: Zonder dat we het door hadden. Ja.
0: Oké, maar Led Zeppelin zijn ook allemaal kopies van de blues.
4: Ja, uiteraard.
0: We moeten
1: er wel bij zijn dat het een vreemd obscuur LP is. Anders gaan de mensen pijzen dat we Led Zeppelin niet kennen.
0: Het
1: we gaan hier afgaan.
0: Dat kan.
1: Het was van een bootleg.
0: We hebben die 900 Days gehoord als eerste nummer. Dat is toch niet lukraak gekozen als eerste nummer? Dat is toch heel bewust over nagedacht?
3: Exact, ja, klopt. Vooral omdat dat nummer misschien ook wel iets wat atypisch is voor de plaat. In die zin dat het iets harder is qua beginriff. Zeker ook van de outro van de plaat, ook het laatste nummer. Wat ook leuk is om dan hier het eerste nummer te kiezen. Maar dat sluit wel aan bij de toon van het programma, denk ik ook wel. Maar dat is wel zeker...
0: Dat is een mooie overgang, hè? Want we kwamen hier van snoeiharde metal.
3: Ja.
0: Dus dan kunnen we zo langzaam kalmeren. Maar ik denk niet dat jullie gaan kalmeren, want we hebben hier toch een stevige rockplaat van een jaar of 20 geleden klaar liggen.
3: Ja, dat klopt.
0: Of is het al 30 jaar geleden?
3: 2002 of zo, denk ik ergens. Ja. Maar nee, om kort nog daarop misschien op terug te komen... Het nummer, dus 900 Days, die beat was dus inderdaad helemaal anders in het begin. En dat was veel meer een jungle-achtige vibe, als ik het zo mocht noemen. De werktitel was ook Jungle Boogie. En dat hebben we dan helemaal aangepast. En dat is eigenlijk ook het nummer dat we nu gaan horen, is dus het eerste nummer, als ik dat al mag zeggen.
0: Je mocht al een tipje van de sluier.
3: Ja, het is dus het eerste nummer van Queens of Stone Age van de plaat Songs for the Deaf.
0: Ja.
3: Wat dat ook wel heel tekenend was in mijn inspiratie als drummer dan van Harvesters. Ik zal de titel aan u overlaten om uit te spreken.
0: Dat is toch te doen. You think I ain't worth a dollar, but I feel like a
3: millionaire.
0: Voilà, zie dat weet.
5: MUZIEK more like everyone else than anyone else. Clone. Clone.
6: Hey, all right, it's Kip Casper, Clone Radio. LA is infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it.

0: Voilà. Oh. DJ King Size had me weer bij mijn kloten voor de tweede keer. En altijd komt er nog een outro. Hè. Bij jullie was het al net en nu weer. Hè.
1: Ja.
0: Ik ken ook mijn platen niet natuurlijk. Hè. Maar jij wist het, Paul. Wat is uw verzoeknummer?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wie was het eigenlijk? Sonic's
1: Rendezvous Band. Het is een band rond Fred Sonic Smith, ex-meneer Patti Smith en ex-gitarist van MC5 geweest.
0: Oh ja, maar niet van de Sonics.
1: Niet van de Sonics, nee.
0: Dan heeft er niets mee te zien.
1: Nee.
0: Oké. Okay. En waarom heb je dat opgelegd?
1: In de eerste plaats omdat dat een vreed of nummer is. Ja. Sowieso is dat ook een vreemde goede verzameling van nummers. Dat is uitgebracht door Nicky Helicopter van de Helicopters. Excel Doomed, die grote fan was van Sonic's Rendezvous Band.
0: Mm-hmm.
1: En op de een of andere manier, alhoewel dat stilistisch volledig niet aansluit, toch wel, misschien toch wel, bij hetgeen dat wij doen, is zo die losvaste manier van spelen en van met weinig dingen goede nummers maken. Dat sluit zo'n beetje aan bij hetgeen dat wij proberen te doen.
0: Ja, ik kon het wel een beetje... Harvesters opsnuiven zo. Hè.
1: Ja, het zit er niet 180 graden van verwijderd.
0: Nee. Dus het is vanavond een beetje de muziek die jullie beïnvloed heeft op de nieuwe plaat.
1: Onder andere, ja.
0: Al dan niet bewust.
1: Ja.
0: En soms wel heel onderbewust dat er gewoon Led Zeppelin zit na te spelen.
1: Ja.
0: Tof nummer. Oh, goeie riff. Dat is er niet.
1: Dit was de riff van Kurt Pye trouwens.
0: Van, dat is ook gestolen.
1: Ja.
0: Led Zeppelin heeft dat gestolen en
1: Bij Custer Pie was van Led Zeppelin, wij hebben hem moeten naar werken.
0: Okay. Ik dacht dat je bedoelde dat Led Zeppelin Whole Lotta Love ook gepikt had.
1: Ah, waarschijnlijk wel, hè.
0: Maar jullie waren Custer Pie van Led Zeppelin onbewust aan het naspelen. Zo is het.
1: Schandeloos aan het ritten.
0: Ja, waar wordt er meer gestolen dan in de muziekindustrie, zeg het mij. In de politiek, ja.
1: De Carrefour aan de Dampoort waarschijnlijk.
0: Of door die gasten van St. Paul in de Boudewijnstraat bij mijn Mare Zetenwinkel.
2: Weet van niets.
0: Tijdens de voorbereidende gesprekken, dames en heren, blijkt dat Miguel school liep in de straat waar mijn moeder een krantenwinkel had. En die specifieke school noemde onze winkel het Steelpaleis. Voilà. Dat moest er even uit, Miguel.
2: Ja, ik voel het gelijk dat er iets uit moest.
0: Ik wist dat ik u van ergens kende. De foto van u hing eruit in onze winkel. Die mag er niet meer bij.
2: En een foto van een poedel, wil je wel.
0: Miguel, je hebt waarschijnlijk al verschillende bands versleten.
2: Ja, maar niet zoveel eigenlijk. Hè. Dus te zeggen, mijn vorige band, dat ligt eigenlijk op apengapen, laten we maar zeggen. Dat was Black Up. Dat was met een gitarist van 50 Foot Combo.
0: Mm-hmm.
2: En dan in de tijd met Piet Stellemans, de vent van Isolde. En dan de tourmanager van... Was dat allemaal Black Mountain, die speelde daar ook bij, dus Xavier.
0: Ja.
2: En Jonas, die speelt nu zo akoestische fingerpicking sets. Dus zoals mijn vorige band, was eigenlijk meer punkrock.
0: Met Black Up bedoel je?
2: Met Black Up, dat is zo'n beetje Hot Snakes, Rocket from the Crypt style.
0: Ja, ik heb jullie ooit nog een keer mogen aankondigen op IJmuiden, meen ik met
2: juist, ja. Een van de...
0: Het gratis festivaletje dat helaas opgehouden is, maar dat toch wel 10 mooie jaren, 10 mooie edities gehad heeft.
2: Ja, dat was trouwens het eerste optreden van onze gitarist dan Jonas, die direct al 10 meter op de boksen aan het kruipen was en er ook afstuikte. dat was ondertussen zijn handelsmerk geworden, dus om overal af te stuiken.
0: Maar Black Up opgedoekt.
2: Als Xavier het zal horen en Jonas, die mensen zijn veel weg.
0: Ja.
2: Het zijn twee tourmanagers. En Steven heeft ook nog zijn 50 Foot Combo. Hij heeft nog zijn Andrews Surfers. Ja, ik ging bijna sisters zijn. en hij speelt ook met ons een drummer, met Leon samen in een nieuwe band. Straight Shooter, maar dat ga ik aan Leon laten.
0: Leon, vertel een keer over al uw projecten in de muziekwereld.
3: Bij mij is dat begonnen op mijn 16, 17 denk ik, met mijn eerste project was Leopard Skull.
0: 3 jaar geleden of?
3: Nee, dat is...
0: Maar ja, jeugdige looks, nee.
3: Ja, dank u. Maar Leopard Skull was, als ik 16, 17 jaar was, Lo-Fi Garage project eigenlijk. En daarna heb ik in een Britpopband gezeten, Bobby C. En dan eigenlijk ja, bij Harvesters terechtgekomen. Zeven jaar geleden, 2019. En sinds vorig jaar inderdaad met Steven dan Straight Shooter opgestart. Wat dat eigenlijk een hommage is aan Greg Cartwright. Een beetje een muziekgenie dat ondergewaardeerd is. En samen met zijn zoon en dan Stella, bassiste, ook student op het conservatorium, spelen we samen ja, die nummers ook. Wat dat heel leuk is om te doen. Dat is iets helemaal anders. Het is echt ja, heel goede songwriting, maar we brengen ze iets steviger dan op de plaat. Mm-hmm. En dat is een heel leuk project om te doen.
0: Dus als ik het goed heb, heb je nu momenteel twee bands? Of...
3: Ja, dat. Ja, okay, ja, okay, ja.
0: Voilà. En Paul, smijt u volledig op de Harvesters of heb je ook nog een aantal projecten lopen? Want...
1: Ik smijt me volledig in overgave op ja, de Harvesters.
0: Je hebt natuurlijk ook de zingende frontman die ook nog een keer de gitaar speelt. En de harmonica.
1: Die laat ik achterwege tegenwoordig. Hij staat wel op de eerste plaat.
0: Ja, ja want dat meen ik me te herinneren. Hij mocht niet meer, of hij wil niet meer. Of...
1: Nee. Ik heb zoiets geprobeerd op de eerste plaat. Er zijn producers van, wij horen graag harmonica. Ja, oké, okay, tof. Maar we horen niet graag wat dat jij doet.
0: Ah, ja, oké. Okay, dus dat is eerlijk.
1: Dat is eerlijk. Er staat 100, dus ik ben content.
3: Er is wel geteld, denk ik, 4 seconden mondharmonica op de eerste plaats.
2: Dat is dat voor ons nieuw.
0: Dat was het erin. 4 seconden.
2: Ik weet hoe dat de sfeer in de studio was.
0: Ja, ja. Kijk, gelukkig is het maar een weekje in Dardenne. We hebben de nieuwe plaat vast. We gaan er zoveel mogelijk naar luisteren. Maar toch gaat er eerst een ander nummer op leen, als ik het goed heb. Nee? Gaan we van eerst voor Harvesters? Oeh, het eerste nummer. Daarnet was dat het eerste nummer.
3: Daarnet was het laatste nummer. Ja.
0: Ah, maar ik ben weer totaal niet gebriefd geweest. En het eerste nummer van de nieuwe plaat is dan...
1: Stomp.
3: Stomp, ja.
0: Stomp. Is dat geen een band? Stomp?
1: Ja, dat is ook een band.
0: Dat is een jaren 80 hitje.
1: Dat was eigenlijk een Nederlandse band.
0: We gaan dat opzoeken tijdens Stomp van de Harvesters.
4: Is er zo niet dat in de Capitol komt?
0: Hij moet op het knopje duwen.

0: Voilà, dames en heren. Wie heeft het al er aangevraagd?
1: Dat was een nummerke van mij. Ja. Van ons eigenlijk. Van,
0: Miguel, ik heb hier net vernomen in de wandelgangen alweer.
1: Oh god.
0: Dat jij een verleden hebt met onze MC Noël.
1: Ja.
0: Ik ga dan een keer uit de doeken doen. Oh. Ik zie dat hij ook graag aan de micro hangt en het graag een keer uitlegt. Hè. Dus
1: ja.
0: Dat heeft een reden.
1: Ja, dus Noël. Oh. Just way back in time. Hè. Ik denk dat we spreken van 35 jaar terug of zoiets.
0: Ja.
1: Zaten we alle twee op een vrije radio. Studio Brussel bestond er nog niet. Dat was Radio Toestel.
0: Ja, een van de voorlopers van Urgent.
1: Ja, absoluut. Je had dus Scorpio in Leuven, gaat FM Brussel in Brussel, Antigone in Antwerpen en gaat Radio Toestel in Gent.
0: Dat was illegaal, toch? Hè?
1: Dat was zo illegaal als het maar kan zijn. Ik ben meerdere keren meegemaakt dat de flieken binnenvallen, vielen eigenlijk. En dat een boel verzegeld werd. Uiteindelijk is dat dan geregulariseerd.
0: En de misdaad was dat je radio maakte.
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar,
1: ja. Ja, zot. Dus Noël had daar een metalprogramma. Danger Zone, dacht ik. Ja? Of nee, Fanfare. Fanfare was het, ja.
0: Ja, Danger Zone maakt hij nog steeds.
1: Ja, voilà. Ja. En mijn programma was daar net voor. Dus... Tegen dat dan zijn tour was, was iedereen al redelijk kneuren. Dus was dat daar chaos in de studio. En na de studio, na de programma's, gingen we dan allemaal uit naar de Alcatraz of naar de Bounty.
0: Dus je had ook een soort hardrockprogramma.
1: Ja, natuurlijk. Nee. Ik had geen hardrockprogramma. Nee. Mijn zat meer zo in de hardcore vanuit een tijd. Zo. Ik ging vrij veel naar netwerken naast, wat al die hardcore bandjes kwamen vanuit een tijd en zo.
0: Ja, we spreken over de jaren 80.
1: Ja, 80, begin jaren 90, zoiets. Ja. En lange tijd met elkaar opgetrokken. En dan voor de een of andere reden, ja, de radio bestond dan niet meer. Dat is dan opgedoekt, omdat dat was afhankelijk van de Socialistische Partij, dacht ik. En die hadden dan de geldkraan toegedraaid. En dan is de radio van de een dag op de ander gestopt en het was...
0: Ja. En Noël nooit meer teruggezien en je wandelt hier binnen en wie komt er dan tegen?
1: Ja, ik wist dat totaal niet dat hij hier zat.
0: Fantastisch. Is dat niet mooi, dames en heren? Je ziet, radio verbindt mensen.
1: Ja,
0: Urgent is één en al liefde.
1: Ik voel er zelf een traantje opkomen.
0: Ja, ja. Laat maar vloeien. We kunnen er tegen. Boys can cry as well. Maar genoeg daarover nu, het wordt een beetje te emo. We hebben daarnaast weer een paar fijne platen gehoord. En dat was op uw verzoek, heb ik gehoord.
1: Ja. Het laatste nummerje dat we gedraaid hebben, was eentje van Twisted Teens. Dus je hebt Angeline Poitrine, dat een hype geworden is. En Twisted Teens zo, was zo'n underground hype. iedereen sprak daar in één keer over. Van wat dat in een band komt, ik denk dat ze uit New Orleans komen. In één keer was die daar en iedereen sprak daarvan. En Paul is ze zelfs live gezien. Ik heb ze helaas niet live gezien. In het begin, toen ik die plaat oplegde, dacht ik van... Ja... Dat doet me denken aan iets vanuit de jaren 90. Had ze de South Filthy, 68 Comeback. Zo die bandjes van Sympathy for the Record Industry. En of de Dirt Bombs ook zo'n beetje. Ik dacht van, dat is eigenlijk een beetje in het verlengde.
0: Ik hoorde een beetje Jonathan Richmond erin.
1: Ja, ook. Dat rammelpunkachtig gedoe. Dus in het begin dacht ik van ja, maar na een aantal luisterbeurten is het echt wel de max geweest. En Paul is er live gezien, voor de vol 25 man, dacht ik. Ja. Dus,
0: en waar was dat dan, Paul?
2: Dat was in Café Cabron in Antwerpen. Café Cabron, hoorde mij? Ja.
0: Nu wel.
2: Voilà, Café Cabron in Antwerpen. Ja. Samen met Xavier Benoit en Piet Salamans.
0: Uw oude gabbers van Hitch.
2: Nee, de mensen van Black Up.
0: Ah ja, ook. Ja,
2: dat komt er van als
0: je al die namen hier tegenwoordig.
2: Komt er van als je veel groepen speelt natuurlijk.
0: Ja, dat is juist. Hoe is het met Hitch? Dood en begraven?
2: Dood en begraven. Okay. En als we een euro zouden krijgen voor iedereen die ons vraagt van wanneer doet er nog een optreden, dan konden we nu al een keer goed gaan eten. In een Alberti waarschijnlijk.
0: Dus zijn u toch al een keer of 200 gevraagd? Ja. Oké.
2: Okay. Absoluut.
0: Of is het in de kwik?
2: Dat hangt er vanaf wat dat uw vleesbaar gaat.
0: Ja. We hebben vandaag alweer een euro verdiend dan.
2: Stop.
0: Ah ja, je zit niet op Spotify. We hebben de vinyl gedraaid, anders hadden we weer 0,00002 cent verdiend.
2: Inderdaad, met een vinyl gedraaid.
0: En door, kijk, nu
2: we schieten hier eigenlijk in onze eigen voeten.
0: Ja, schiet in je eigen voeten. Maar om het goed te maken, gaan we hier op Spotify biedt toch een nummer. Simultaan opleggen met de vinyl.
2: Voilà, en beat mixen en beat matchen, die Bruno. Oh.
3: Yeah.
0: Voilà, op zijn gans gezegd, dames en heren. Gaan we luisteren naar...
2: Ja, normaal gezien is dan nu Do Some Good, ons titelnummer klaar.
0: Ah.
2: En dat is een ding die we hebben moeten volledig herwerken, omdat dat oorspronkelijk nogal op Led Zeppelin trof.
0: Ah, dat is die de herbewerkte Led Zeppelin. Oké, als je dan nog Led Zeppelin opgehoord, dames en heren.
2: Helaas, zonder harmonica.
0: Als we dan nog Led Zeppelin op horen, hebben de producers hun werk niet goed gedaan. Dus luister maar mee.

0: Voilà. De tijd vliegt voorbij. Het doet mij zelf pijn om te zien dat het al 10 voor 12 is. Dus onze laatste 10 minuten gaan we echt zo goed mogelijk benutten. Met belangrijke informatie, hè, jongens. Wanneer kunnen we jullie nog eens live in actie zien?
1: De volgende keer is op 6 juni. En dat is op Retro Oudenaarde.
0: Dus, ja. De nabije toekomst. Mm-hmm. Retro Oudenaarde, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Een Golden Oldies?
1: Ik denk vooral oldtimers. Dat soort zaken.
0: Ja.
1: En dus ook... optredens.
0: Het is een Hans evenement.
1: Ja, klopt. En, na 2 dagen is ook...
0: Maar ook met een podium bij en jullie gaan daar headlinen.
1: Ja, zoiets in die zin.
2: Als enige band.
0: Oké. Okay. Dat is een gratis evenement of...
1: Ja, ik dacht vooral, ja. Of niet?
3: Ja, ik weet het niet.
0: Oké, okay. Als het dan toch betaald blijkt te zijn, stuurt de factuur duur.
1: Ja,
0: de factuur,
1: voilà.
0: Factuur door...
2: Met de factuur.
0: Met facteur. voilà, Oudenaarde, ja, oké. Okay. Nog iets in de nabije toekomst?
4: Nee, dan is het eigenlijk een zomerstop.
0: Zomerstop, ja.
4: De zomerstop.
0: Normaal is dat de drugs bezette periode van...
4: Ja, maar ja, kijk, ja, dat is een beetje... Het mes dat aan twee kanten snijdt. Er zijn ook families, dus iedereen is op een bepaald moment de zomer wel ergens weg. Ik denk dat we er half augustus beginnen we er ook
1: ja,
4: weer aan.
1: Klopt, ja,
0: oh ja, okay,
1: klopt.
4: Half augustus, september, oktober, november staan er nog optredens. Okay. En er komen er nog een paar aan die nog niet aangekondigd zijn. Dus.
0: Kunnen we dat iets specifieker zeggen? Die...
4: Nee, want ik ken niet van buiten.
1: Ja, de eerstvolgende daarna is, ik denk, 15 augustus in Hoegaarden. Ja.
4: Mm. Voilà, kijk.
1: Ja. De Venetiaan, okay. Klopt.
0: Mooi. De bierfeesten of?
1: Nee, het is daar op de kiosk van Torfsplein dat daar optredens doorgaan, georganiseerd door het café De Venetiaan, maar ik weet niet wat dat de bierfeesten zijn.
2: Nee, het zijn geen bierfeesten.
1: Nee.
0: Had optreden in Hoegaarden, maar gewoon in de kiosk.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay.
0: Voilà. Mm-hmm. Leuk. Mm-hmm. Dan gaan we allemaal proberen onthouden of noteren. We kunnen ook jullie Facebookpagina
4: opzoeken. Gewoon op Instagram of Facebook.
0: Instagram, ja. Ja, Instagram, mm-hmm. Facebook, volg het, dames en heren. De plaat ligt ook in de rekken bij de platenboer.
1: Mm-hmm. Exact.
4: Bij een aantal, ja.
0: Ja, waar kunnen we die kopen?
4: Hier in de Music Mania in Gent.
0: Ja.
4: Voorlopig in Kortrijk in Crate Records. Ook een fantastische platenwinkel trouwens.
0: Mm-hmm. Oké.
4: Okay. En het Overbeekplein, ja, in Kortrijk. Bij onze goede vrienden. Van Crate. En ja, ik weet niet, waarschijnlijk later dit jaar misschien nog in Jingle Jungle in Antwerpen.
1: Okay. En dan op, online op Bandcamp ook.
0: Bandcamp. Ja, heb je ook mee op de optredens?
4: Ja, zeker altijd.
2: Via Discogs kunnen ze ook kopen.
0: Ah, natuurlijk.
2: En ik wil ze wel komen rondvoeren als het hier niet te ver uit de buurt is.
0: Oh, dat is mooi. dus het wordt live, het wordt geleverd door de artiesten zelf.
2: Ja, tuurlijk. Absoluut.
0: Ja, okay. Dan zou ik zeggen, bestel, dames en heren. Dat is via de...
2: Via Discogs.
0: Discogs. Tik dat niet in, mensen, want dan gaat op verkeerde sites terechtkomen.
4: Allee, ho.
2: Ja, via Discogs.
0: Ja,
2: 25 euro, ja, gratis.
0: Niet Dix te verwarren met Black Cocks. Ja. Ja, oké, okay. Voilà. Dan stel ik voor dat we nog één keer...
2: Hoe laat is die?
0: Hebben we nog... King Size, wat hebben we nog? Nog één nummer?
2: Nog één nummer.
0: Dan stel ik voor dat we nog eenmaal genieten van Harvesters. Nu dat we ze hier live bij ons in de studio hebben, gaan ze niet live, dan gaan ze de plaat nog een keer opleggen. En het is het nummer... Dat dus.

0: FM.
1: Ha, Loki, Doki, Pianissimoki, goedenavond.
2: Gegroet, hier zijn we weer.
1: Op jullie radio.
2: Ja, ik moet nu al hoesten, dat is een heel strak begin. Ik ben Robbe en naast mij staat Rutger, zoals altijd trouw op post bij Radio Buitendienst, hier op Urgent FM. Ja, ik heb hetzelfde probleem als jij.
1: Ja, ik hoor niet.
2: Hoor je niet? Hoor je nu wel iets?
1: Nee.
2: Ik hoor wel iets, dus dat zal waarschijnlijk een uw probleem zijn. Welkom terug bij Radio Buitendienst. De laatste 10 seconden die je hebt gehoord zullen nooit geëerd worden en er waarschijnlijk uitgeknipt worden. Joepie. Wij zijn er weer woensdag 20 mei, technisch gezien donderdag 21 mei. Het is aftellen geblazen, want binnen 3 dagen staan wij natuurlijk in de Kinky Store met Matinee Maft.
1: Ja, time to smash some bats. Yes. Voorloper, de Weary.
2: De Weary, kom gerust op mensen mappen en naar muziek luisteren en drink ook
1: nee,
2: een pintje.
1: Nee, kom niet gerust.
2: Ah, ja. Kom onrustig. Alright, maar we gaan er vandaag ook invliegen, want we hebben weer een playlist, een race aan muziek.
1: Ja, en deze keer hebben we hem niet alleen gekozen.
2: Deze keer hebben we niet alleen gekozen. We hebben een beetje input gekregen van de bands die dat we deze zondag gaan horen
1: van.
2: Op Pinksterzondag. Meer uitgesproken van één van de bands. Maar kijk, we zien alle bands even graag. Hè.
1: Ja, wij waren ook veel te laat om daaraan te denken. Ja, ja. Sorry, band.
2: Dat is onze schuld.
1: We waren vergeten dat we een eigen radioshow hebben om dingen op te promoten.
2: Je hebt zo die bullshit dat ouders zeggen, ik zie al mijn kinderen even graag. Nee, fuck you, dat is niet waar. Maar wij zien al onze bands even graag.
1: Dat is waar.
2: Ja. Voilà, bij deze. Voilà. Het allereerste nummer dat we gaan spelen is de nieuwe plaat van Ren, samengemaakt met Impatient. Zullen we een beetje hip-hop zullen op het gemak een beetje breezy beginnen? Het zijn
1: white boy hip-hop.
2: Ja, het is een Welshman, I guess, dus technisch gezien heel white. Als ik me niet vergis, hè, don't cancel me als ik volledig verkeerd ben. Ren en Impatient met Neurodivergent.

0: Ik weet niet.
1: Ja, goed, hè. Ik ben fan.
0: Ja, jij bent wel een renfan, hè?
1: Ik ben wel een renfan, ja. Ik kan wel zeggen, ik in het algemeen leun ik natuurlijk wel naar de iets hardere genres. Ik denk dat dat ook wel merkbaar is als rode draad door wat we hier luisteren. Maar ja, af en toe wil ik gewoon wel zo'n beetje een chille, breezy vibe of zo. En desondanks dat zijn teksten wel best intens kunnen zijn, vind ik wel dat het onderliggende is vaak wel heel muzikaal sterk, naar mijn mening. Dus op dat vlak ben ik wel een fan van Ren, ja.
0: Ja, nee, dat is volledig correct. Het is inderdaad niet... Het is niet je standaard white boy hip-hop.
1: Nee, absoluut niet.
0: Muzikaal gezien, er gebeurt al iets. De lyrics zijn ook goed geschreven, op zich.
1: Lyrics zijn heel goed geschreven. Ik denk als anticapitalist zijnde, is het ook altijd wel fijn om dat in je muziek terug te vinden.
0: Dat is waar.
1: Over anticapitalisme gesproken. Je hebt een nummertje voor ons klaar.
0: Ja, ik heb een nummer mee van Alpha Whale. De liefhebbers van de Vlaamse psychrock zullen die wel kennen, denk ik. Van op een compilatiealbum, An Ode to Silver Juice, We Are Not With Everything. Dat is uitgekomen op Geyser Tapes, het label uit...
1: Ja.
0: Turnout.
1: Oké. Ik dacht dat er iets exotisch in
0: alles,
1: komen.
0: Nee, alles komt uit de camping.
1: Ja, blijkt.
0: Het coole aan dat, het zijn allemaal Belgische en Nederlandse bands die covers maken van de legendarische band Silver Juice. Het leuke aan dit album, of het echt coole, behalve de muziek die ook gewoon heel goed is, is dat het een benefiet album, hoe zeg je dat, benefiet album?
1: Ja, ik guess, het is een... De inkomsten van het album gaan naar...
0: Ja, de inkomsten van het album gaan naar een organisatie in Gaza en Palestina die muziekles geeft aan kinderen. Dat klinkt misschien een beetje als een druppel op een hete plaat, maar ik denk dat dat ook niet echt onbelangrijk is.
1: Nee, absoluut.
0: Dus we gaan luisteren naar Alpha Whale, die Suffering Jukebox covert van Silver Whales.
1: Ja, en moest het nog niet duidelijk zijn... Free Palestine en al die dingen.
0: Ja, en koop het album op Bandcamp, doneer aan je lokale organisatie...
1: En aan die lokale benefietorganisatie.
0: Stop mijn stemmen op partijen die niets doen aan genocides. Voilà. Ook.
1: Suffering Jukebox by Alpha Whale.

0: Dat was Alpha Whale.
1: Ja, heel goed. Echt zomervibes. Ja.
0: Zomervibes. Komt de compilatie. Is ook uit op fysieke media, niet enkel digitaal. Er bestaan cassettes, er bestaan compacte discs.
1: Ja. Voilà. Ja, en dat gezegd zijnde, als onze politiek u stoort, dan hebben we liever dat je niet luistert. Eigenlijk.
0: Nee, wel, luister wel.
1: Of luister wel en plan. Luister verander je mening.
0: Luister wel en verander.
1: Dat is ook een optie, ja. Als je wil blijven luisteren, dan moet je maar links progressief worden.
0: Kom uit die echo chamber.
1: Ja, inderdaad. En join onze echo chamber. Van geweldige muziek. Over groovy vibes gesproken, na de zomervibes van... de band dat we juist gehoord hebben, ik ga even
0: Alpha
1: terug
0: Whale.
1: Alpha Whale. Gaan we verder met een volgend nummertje, Rutger.
0: Ja, dit is... het is in het Duits. Zo kan ik het niet lezen. Seite Blau.
1: Seite Blau, van Superpower Golden Hour.
0: Ja, van Tropen. Album van 2 jaar geleden. Tropen trouwens, staat ook op de compilatie.
1: Ah, belangrijk.
0: Maar we hebben gekozen voor dit nummertje, want dit is recentelijk terug heruitgekomen op vinyl.
1: Alright.
0: En op cassette ook, denk ik. Voilà. Dus we gaan daar nog een keer naar luisteren. Tropen, lokale band, komen uit Gent, geloof ik. Zoals Krauty, Psyche, Jazzy, tof.
1: Oké, cool. Seite Blau van Tropen.

0: Dat was Tropen met Zijte Blauw.
1: Ja, dat is echt een heel dikke chef.
0: Ja, we stelden ons net de vraag, want ik heb het enkel nog maar geluisterd op Bandcamp dit. Of Zijte Blauw en Zijte, wat is het andere?
1: Yellow.
0: Zijte Yellow, die gewoon wil zeggen dat het de twee kanten zijn van één, van één in ten inch of zo.
1: Wel, dan heb je bij deze een deel van de plaat gehoord.
0: Ja, wel.
1: Ook een prachtige albumnamen, Tropen. Een ode aan de wolhandkrap. Ja, dan heb je mij wel.
0: Dat,
1: als je,
0: dat is
1: als
0: inderdaad,
1: je
0: dat is krachtig. Hè? Dit album noemt trouwens Superpower Golden Hour. Wat ja, ook wel hoe back, vind ik.
1: En ook voor de mensen die een blikje achter de schermen willen van Radio Buitendienst. Het is al even geleden dat we nog live uitgezonden hebben.
0: Klopt.
1: Het is bij deze... 9:15 in de zwoele ochtend op een feestdag. Het is vandaag ook de eerste keer dat we in de ochtend de politie hebben zien passeren bij de studio van
0: Radio FM. Ja, dus dat is die kwamen net een foto trekken van de fietsinstalling.
1: Ja, en niet van ons, dat zweren we echt. We zijn braaf en we veroordelen alle daden van criminaliteit. Buiten crimineel goede muziek, hoppa. Over crimineel goede muziek gesproken, een geweldige overgang. We gaan luisteren naar YDI met The Animal.

0: Ja, Wide Eye. Dat is echt, een zomervibe-aflevering.
1: Ja, hè? Wacht maar.
0: Het gaat dan straks een heel andere zomervibe worden, maar I guess technisch gezien wel zomers.
1: Nog altijd zomer.
0: Het perfecte moment om gewoon in je metal shirt je haar naar boven te zwieren en met de blast beats mee te fingerwaggen. Dat je de devil horns in de lucht steekt, maar eerst...
1: Oh yeah, brother!
0: Eerst gaan we nog een beetje random zomermuziek-vibes horen. Wij gaan iets meer richting de stoner afdwalen.
1: Hola, de
0: pola. Maar eerst gaan we nog naar een niet-stoner. Ik weet zelf niet hoe dat ik het moet categoriseren. Maar als we in macro-genres werken, dat hebben we vorige uitzending besloten, denk ik, technisch gezien, is dit rock.
1: Oké.
0: We gaan naar luisteren. Het is Blarf met What's for Dinner.

0: Dat was Blarf met What's for Dinner.
1: Geweldige bandnaam ook wel, Blarf.
0: Blarf, ja. Ja, het was niet per se mijn genre, ik vond het wel cool.
1: Ja, het is een keer iets anders.
0: Dat is wel waar.
1: Je kunt er niet veel... De intro en de outro... Ik denk dat dat de twee grootste delen van het nummer zijn, hè? De opbouw, de klassiek muzikale opbouw. Dat is heel goede aanhalingstekens. Bon, muziek. Hier zijn we met muziek.
0: We hadden het net over coworker muziek. Wat is jouw meest ultieme coworker schijf?
1: Wat verstaat je onder coworker muziek?
0: Dat is de muziek die je collega opzet en waarvan je denkt van...
1: Goh.
0: Waarom?
1: Het kan zijn mijn collega's dit horen, relatief klein, maar... Wij zetten geen actieve muziek op. Oftewel wordt niet nader genoemde Brusselse radiomuziek opgezet. Oftewel wordt niet nader genoemd genummerde radiozender opgezet. Ja, het is oftewel Studio Brussel, oftewel Radio 1 of 2 dat opstaat bij ons. Dus veel coworker music ervaar ik niet of zo.
0: Ja. Okay.
1: Bij u?
0: Ik denk dat ik denk naar Redbone nog altijd. Snap je? Het is niet mis met dat nummer, maar het is. Het is.
1: Het is.
0: Ja, en het stopt niet meer zijn.
1: Oké. En het volgende nummer is voor u coworker muziek? Of dat hetgeen dat we juist gehoord hebben, is voor u coworker muziek?
0: Absoluut niet. Het omgekeerde van coworker muziek, vind ik. Dit is de...
1: Zijn wij collega's? Heeft het maken van deze radioshow onze vriendschap...
0: Verpest.
1: En ons gewoon collegaal gemaakt met elkaar.
0: Goeie segue. Verpest is een band waarvan ik een nummer mee heb.
1: Ah, oké.
0: Alleen niet. Echt, het staat op YouTube.
1: Ah, oké. Ik zal eens kijken. Ik zal eens dwalen. Ja. Babbel het maar aan elkaar.
0: Ja, Verpest, Gentse band. Ze omschrijven zichzelf. Het wordt weer een beetje een hopperetje qua genre misschien.
1: Oké.
0: Ze omschrijven zichzelf als, ik denk, misanthropic pestcore.
1: Oké.
0: meer als macro-genre definiëren, rock. En die brengen binnenkort een nieuw album uit. Een opvolger van hun vorige album, Misanthropie Nabij, is dit het album Misanthropie Bereikt.
1: Okay.
0: En dit is het eerste singeltje daarvan, Ik, Kogelkouwer.
1: Alright, let's go.

0: Ja, dat was Verpest. Mega coole band, vind ik. Ja, ook echt underground mensen. Ze zijn nu op tour in het buitenland, geloof ik. Samen met, ik denk met Loudsum en Wave of Fear. Okay. Ik denk in Duitsland. Dit weekend, excuseer, spelen is de release show van deze plaat. Het omgekeerd kruis in Melle-Merelbeke. Okay. Een goed half uur fietsen van het centrum van hen ongeveer.
1: Dat is toch oké, okay, een uur fietsen voor een half uur. Dan,
0: het zijn een paar bands die spelen. Ben of vier, de andere weet ik niet zeker. Dat gaat wel leuk zijn. Steun die scene, die doen veel coole dingen.
1: Moest ik kunnen fietsen, ik zou er naartoe gaan, maar kijk. Helaas, dat zal niet wezen. We gaan wel verder met een volgend nummertje.
0: Ja.
1: Eentje van een band genaamd Steve.
0: Steve uit Limburg.
1: Uit Limburg.
0: Dit is een nieuwe single, net uit, vers van de pers, recht op je oorheup.
1: Naar de ether.
0: Ah ja, ether.
1: Ja, dat is waarop, dat wij uitzenden.
0: Ja, dat is waarop we zijn. Ja. Sorry, ik dacht aan eten. Ik weet niet waarom, nu heb ik honger. Okay. Okay. Nou, deze inkijk in mijn psychologie.
1: Onze breinen zijn allebei rot. Gelukkig hebben we muziek om die gaten op te vullen. Steve met Leave Me Be.

0: Ja, dat was Steve's nieuwe single, gevolgd door de niet-nieuwe single van de Beastie Boys.
1: Dat was een verzoeknummertje van Batsmasher.
0: Ja, inderdaad. Je hoorde het wel een beetje. Want ik geloof dat Batsmasher zijn allemaal wel iets ouder dan wij. Is gewoon een vaststaand feit. Dus,
1: maar ja, allee, ik ben jonger dan hun en ik heb ook al naar de Beastie Boys geluisterd.
0: Dat is waar, maar ik denk dat de Beastie Boys invloedrijker zijn geweest voor hen dan dat ze zouden zijn voor ons.
1: Waarschijnlijk wel. Altijd als ik naar de Beastie Boys luister, denk ik, eigenlijk is dat wel echt goed, hè?
0: Ja. Het is gewoon jammer dat die bekend zijn voor We Got a Fight for a Right.
1: Ja, dat is waar.
0: De rest van hun muziek is echt beter. Echt
1: heel goed. Volgende band, Stonefield. Heb ik leren kennen, dat zal 2016 geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer naar King Gizzard live ben gaan kijken, waren zij het voorprogramma. Stonefield. En ik denk een beetje stoner vibes. Stonefield met Far From Earth.
0: Stone me up.

0: Oepsie doezel.
1: Ja, dat mooie geluid van jij die tegen een micro bots met je kop. Ja, ik vind het wel goed, hè, Stonefield. Ik weet niet of ze recenter nog muziek hebben uitgebracht, maar...
0: Ja, wel cool. Inderdaad, pas bij het weer.
1: Ja, het is echt een prachtig zomernummertje.
0: Ja, hè. We gaan verder met een nieuw nummer van Man met Mes.
1: Oké.
0: Het noemt Striped Horse. Sommige mensen zullen Man met Mes misschien beter kennen als Matlowski. Dit is een van zijn twee nieuwe zijprojecten.
1: Okay.
0: Waar dat hij iets meer de noise ambient tour op uitgaat.
1: Ik vind, ik ben een grote fan, hè, begrijp me niet verkeerd, maar sommige mensen hebben te veel talent. Ik denk dat Matlowski is een te polyvalent artiest.
0: Ja, dus bij deze, Ad Matlowski,
1: ja, stop. Liefst, ja, liefst dan voor de rest
0: Hou
1: of us.
0: Kies iets, anders gaan we je fietsbanden platsteken.
1: Blijf absoluut experimenteren, want tot nu toe heb ik eigenlijk nog niks geluisterd van Matlowski waar ik geen fan van was.
0: Ik ook niet. Dus wachten op zijn akoestische popplaat.
1: Oh, ja. Dat zou wel goed zijn. Een singer-songwriter era zou ik wel fan van zijn. Oké, Man met Mes en Striped Horse.

0: op hoop van zegen. Misschien komt er nog een stukje huis, we weten het niet
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, het gaat iets stiller staan wel.
0: Maar dat was Man met Mes van Matlowski. Sorry voor de switchen in genre en vibe, maar ja. Fuck you. Ik vind deze echt mega cool.
1: Moet er maar mee om kunnen. Ja, het is wel echt intens. Het is op zo'n moment dat ik wel medelijden heb met de monitorinfrastructuur van Urgent.
0: Ja, ik hoop dat die niet al te boos is op ons. Maar het
1: komt wel goed. Ik denk dat we wel al ergere dingen door de monitors hebben gesmeten.
0: Ja.
1: Nee! Inclusief ons eigen stemgeluid. Ja.
0: Nee, ja, ik vind het mega cool. Ik ben heel benieuwd naar de live sets. Die komen er ook aan.
1: Ja, allee, op een manier is het wel zo, het past binnen het Matlowski multiverse of zo.
0: Maar ja, hè?
1: Het is wel een keer iets helemaal.

0: absoluut. Goed.
1: Voilà. Ons eerste uurtje is eigenlijk net
0: eigenlijk
1: rond.
0: Net rond.
1: Perfect.
0: Perfect.
1: Misschien, wat leuk. We hebben misschien wel een beetje speling.
0: Ja,
1: klein maar beetje. Dat is oké.
0: Okay. Een petit peu.
1: Bij deze.
0: Wat is dit volgende nummer, Robbie?
1: Het volgende nummer is onze prachtige buitendienst Jungle. Maar eerst, tot zo dadelijk.

0: Oh, welkom terug.
1: Hallo, hier zijn we weer. Fantastisch.
0: Volgende nummertje?
1: Ja.
0: Volgende nummertje is van een Duitse band.
1: Oké.
0: Ze noemen Blitzer. En ze spelen voor ons binnen een week, voor jullie eigenlijk een 2 uur geleden in de Bar Bros.
1: Ai,
0: ja, die hebben een nieuwe plaat uit. De naam ontglipt mij even, maar we gaan er naar luisteren.
1: Oké.
0: En dan zal ik het zeggen. Goed?
1: Goed, het nummer.
0: Allee, dan, hè. Wait.
1: Wait.

0: Dat was Blitzer met Wait. De plaat noemt trouwens The New Conspiracy.
1: Ja.
0: Ja, mega cool. Ik ben van
2: vond ik al terug muziek. Een beetje meer zomervibes, als ik dat durf zeggen.
0: Ja, hè, maar dit is al het einde van de we gaan een terrasje doen avond. Je denkt, 4 uur terrasje doen, rustig naar een bak de Marco luisteren.
2: En dan is het opeens 3 uur s'nachts. Ja, en zet je shotjes tequila aan het doen van de helft morsen over je hand.
0: Dat is een beetje de vibe.
2: En dan beland je in bed en kun je naar prachtige stoner muziek luisteren. Zoals eigenlijk het komende uur
0: nog
2: een beetje de rode draad gaat zijn, misschien wel een beetje.
0: Van
2: de alcoholmuziek dwalen we naar de stoner muziek.
0: Nieuw macro-genre.
2: Macro-genre stoner-muziek.
0: Twee genres, alcohol.
2: Alcohol en andere roestmiddelen. Ja. We zijn in de andere roestmiddelen-sectie van onze show beland.
0: Ja.
2: En dat doen we met Mehmet Weed Wizard Bastard. Dat is wel de naam. Het is een relatief nieuwe Welsh stoner-band. What Do Me Sludge. Ik ga het proberen uitspreken. Het hele album is in het Welsh. Het nummer heet E Profit Dwill. En ik heb geen flauw idee wat het betekent. Maar we gaan er toch naar luisteren.

0: Dat was Mammoth Weed Bastard, gevolgd door Monolord met Oozing Wound. Ja, goeie riff, hè.
1: De klassieke eigenlijk. Klassieker, Monolord.
0: Puur Black Sabbath worship.
1: Puur riff. Het volgende nummer, denk ik, iets minder riff. Alhoewel, ja, al riff, denk ik.
0: Al riff, maar andere soort riff. Het is een verzoekje opnieuw van Bad Smasher.
1: Ja.
0: Het is Earth Crisis, legendarische straight edge band. Zeer eco-bewust ook.
1: Ja, dat kan ik al aan de namen van de albums en de muziek.
0: Dus wel cool, goed zo, eco. We gaan er naar luisteren. Het nummer noemt Destroy the Machines, based fuck AI. Shut up, clanker.

0: Dat was Earth Crisis.
1: Ja, dik.
0: Dik hè, dik ref. Ja, cool.
1: Ja, moet er daar niet veel over zeggen. Daar
0: niet veel over zijn.
1: Voilà, Earth Crisis. Heel goed.
0: Alle goede prepper voor zondag.
1: Ja, inderdaad.
0: Kon allemaal geen vlees eten en spinkikken in de moshpit.
1: Ja, yep, inderdaad.
0: Over alcohol en recreationele drugsconsumptie zullen we zwijgen.
1: Ja, op dat vlak doet Twitter zijn ding zeker.
0: Keuzes.
1: Keuzes en keuzes. Volwassen mensen die hun eigen keuzes maken. Muziek.
0: Ringworm. Ook een keuze van Bad Smasher.
1: Ja,
0: ik heb nooit van de band gehoord.
1: Nee, idem.
0: Ik dacht eerst dat er Lindworm stond.
1: het is misschien wel de...
0: Misschien heeft Lindworm... zijn net de grootouders van Lindworm op muzikaal vlak. Ontdek het mee met ons.
1: Ringworm, that do us part.

0: Dat was Ringworm. Cool. Daar hoor ik wel echt meer de Bad Smasher in. En zo de trashy.
1: Ja, de trashy
0: stukken.
1: Ja.
0: Dus,
1: veel harder.
0: Hype muziek.
2: Ja. Ja. Dus ook wel een meer alcohol-fueled deel misschien terug.
0: Dit is misschien meer booze muziek.
1: Het volgende nummer. Ik weet zelf niet hoe ik het moet beschrijven. Het is mijn favoriete Finse chaos muziek. Oranzi Pazuzu. Dat is een band dat qua naam wel al iets zijn, maar dat we eigenlijk dit jaar op Desert Fest hebben ontdekt.
0: Ja, die hebben daar een idioot goede show.
1: Ja, dat was insane.
0: Dat was echt, die show was zo goed dat ik vreemd genoeg sindsdien niet meer echt naar de band heb geluisterd, omdat ik bang ben dat het alleen maar ruïneert de show. En ik wil de herinnering houden.
1: Dat was wel echt ziek hoe ze, dat je op een desertfest een halve zaal kunt wegspelen door je absurde muur van geluid. Dat zegt veel over je band.
0: Ja,
1: maar dat was
0: absoluut.
1: Ja. Ik kon daar fysiek niet weg, omdat ik gewoon niet kon bewegen door het geluid dat op me afkwam.
0: Dat begon en je zat erin vast.
1: Ja.
0: En dat was het.
1: Dat was het. Je moest het ondergaan en ik ben heel blij dat ik het ondergaan heb.
0: Ja, ik ook. 10 op 10.
1: Oranzi Pazuzu met Valotus.

0: Ja, de stel niet teleur.
1: Ja,
0: is, ik moet niet zeggen.
1: Dit
0: nee.
1: is zeker ja. een luisterwaard, hoor. Ja. Voor de mensen die het nog niet kennen, Oranje Passoezoe. Ja, ga dat gaan zien, want je gaat echt niet teleurgesteld zijn.
0: Nee, ja, het is als je een pop van bent of zo, maar...
1: Het is echt wel
0: ziek.
1: Te zot voor woorden, ja. Vind ik dat persoonlijk echt, maar echt onbeschrijfelijk.
0: Volgend liedje?
1: Ja, het volgend liedje. We gaan een keer iets afspelen van een band die we deze zondag kunnen gaan horen op Matinee Maft, 24
0: mei. 2 uur, heen en kom.
1: De Kinky Star, allemaal gratis. We hebben dat allemaal voor u betaald, uit eigen zak, met het budget van de Kinky Star.
0: Dankjewel, Kinky Star, om ons deze kans te geven.
1: We gaan luisteren naar Spoorloper en Swallow Gold.

0: Jouzer. Ah, wat een scheef.
1: Ja, ja. En dat kun je helemaal gratis komen zien bij ons.
0: Bij ons.
1: Bij ons.
0: In onze living.
1: Wij claimen de kinkjes. We gaan dat kraken.
0: Ja, fuck it. Kraken kinkje.
1: We gaan ook direct verder met een volgende band die ook te zien is op zondag 24 mei op Matinee.
0: Openende festiviteiten.
1: Ja, ja, ja. Dus heel goed. The Weary. En we gaan luisteren naar Worn by the Mask.
0: Ja, let's go.

0: Ja, dat gaat de perfecte opener zijn. Hè. Hopelijk is het mooi weer.
1: Oh, ik hoop echt op prachtig weer. Of keiharde kutregen dat iedereen verplicht is om naar binnen te gaan.
0: Ja, dat ook.
1: Ook een optie.
0: Maar nee, eerst in het zonnetje, aperitief drinken.
1: Ja. Luisteren dan naar ons eerste uur radio buiten dienst.
0: Ja. Onze DJ-set.
1: Onze DJ-set. Ja. Exclusief, hè. Nog nooit eerder gehoord.
0: Nog nooit eerder.
1: Doen we zeker vast niet elke
0: welke
1: twee weken.
0: Welke disco-schijven gaan wij draaien? Ik heb er al een paar goeie.
1: Ik heb nog helemaal niks voorbereid, maar kijk. wanneer dit opgenomen wordt, heb ik nog een week en een half, maar voor jou is het woensdagnacht.
0: Ja, dus spannend.
1: Spannend. We gaan luisteren naar Bad Smasher met Target Practice.

0: Ja, het is ook heel goed. Hè. Gaat het een, ik noem het misschien het perfecte trio aan muziek dat wij hebben.
1: Ja, dat wordt mega jolig.
0: Zeker.
1: De eerste persoon die naar een van ons kan komen en kan bewijzen in zijn Bandcamp app of site dat hij de muziek heeft gekocht van de drie bands, die krijgt een consumptie naar keuze.
0: Ja.
1: Behalve van Spoorloper, die staat niet op Bandcamp.
0: Dat staat niet op Bandcamp. Spijtig.
1: Sorry, Spoorloper. Van een van de projecten waarmee Spoorloper geaffilieerd is, is ook goed.
0: Ja, enorm.
1: Steun de mensen die muziek maken. Want ze doen dat goed en ze steken naar veel werk in.
0: En het is al gratis, dus eigenlijk heb je niks te...
1: Ja, buy some shit.
0: Volgende band, Brickville.
1: Yep.
0: Dat is mijn favoriete band uit Steendorp. Ik moet ook eerlijk bekennen, ik ben onlangs in Steendorp geweest.
1: Oh.
0: Dat was... Of ik heb het gezien. Is dat beter?
1: Mythische plaats.
0: Ja, ik ben nu innig bekend met de streek die Klein-Brabant genoemd wordt, waarvan Steendorp blijkbaar de parel is. Is mij te weten te vertellen. Mijn vriendin woont in de buurt daar, dus dan dacht ik, kan ik even naar Steendorp gaan kijken.
1: Wij kennen iemand uit Steendorp ook, hè?
0: Wij kennen iemand uit Steendorp, inderdaad. Shout-out naar Andy.
1: Ja. Van wie ik nog steeds vermoed dat hij eigenlijk lid is van Brickville. Ik denk dat...
0: Het is officieel niet geweten, right?
1: Wie die zijn gemaskerd en zo.
0: Gemaskerd en zo. Maar maak wel heel goede muziek. We gaan luisteren naar Brickville met Acte 12.

0: Dat was Brickville.
1: Ja, kijk hoe, hè.
0: Ja, mega cool.
1: Het is een band, ik moet die eigenlijk wel eens live gaan zien.
0: Ja, ik heb die ook nog niet gezien, jammer genoeg.
1: Nee, ik ook niet.
0: Denk ik.
1: Ja, ja het zou perfect kunnen, maar ik betwijfel. Allee, ik denk het niet.
0: Ik denk niet dat ik ze al even zien.
1: Want Brian is een beetje een zeef, maar toch, dat zou ik wel onthouden.
0: Ik denk het wel. Ik denk wel dat ze toch het ze doen het toch maar.
1: Ze doen het toch maar, ja.
0: Ze zetten het toch maar neer.
1: Het is een beetje de Slipknot van België. De onbekend, gemaskerd. Denk iets minder gimmick wel, maar... Dat prik veel, ja. We zijn ook maar een klein landje, hè. Ja,
0: dat is waar. Als iemand de Slipknot van België moet zijn, misschien wel prik veel. Misschien maar best.
1: We gaan verder met een volgend nummertje. We gaan naar een classic, kan ik misschien zelf zeggen.
0: Echt wel een classic,
1: zeggen.
0: Hè. Ja, dit is de meest classic van de dingen die... Smetje heeft doorgestuurd, denk ik.
1: Dit is eentje van mij.
0: Is dit eentje van jou? Oh, excuseer.
1: Het zou perfect kunnen dat Batman.
0: Ja, ik dacht dat je het in het lijstje had zien staan.
1: Dat zou een heel leuk toeval zijn. Ja. We gaan luisteren naar Godflesh met Street Cleaner. I didn't hear voices. It was a conscious decision on my part. I didn't hear voices. It was a power. It was more of a power. Because of my fantasies. I acted on my fantasies, consciously. It was a conscious decision on my part, power thing. I didn't hear voices. It was a conscious decision.

0: Dat was Godflesh.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, cool.
1: Met zijn mijn favoriete Britten.
0: Voor mij niet mijn favoriete Brit.
1: Nee, nee, bij mijn
0: favoriete. Mijn favoriete Brit is de koning.
1: De Charles.
0: De Charles. Ja. Karel.
1: Karel. Wij hebben last minute ook nog een verzoeknummertje van de Weary doorgekregen. Dat is heel toevallig.
0: Dank je, de Weary.
1: In opname. Allee, ik bedoel, live aan het uitzenden. Wij gaan luisteren naar Yuri Ships Vingers. Geweldige naam, ik heb er nog nooit van gehoord. En we gaan luisteren naar Yuri is verliefd, maar het is niet wederzijds.
0: Als qua genre absoluut niet lekker.
1: Oké, ik ben heel benieuwd.